0: 30 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen lusten beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Ask yourself.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: G6. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. No matter what, you

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag geldt het nationaal hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meesten konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
11: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Haven't you heard I'm the internet girl?
3: I'm getting out of here.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu.
9: Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1:00 middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10:00 in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Planet Black.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 5 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen- en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: En meisje,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat een nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas Terleeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Hurracasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
10: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 620. Een uitzending rond het thema rozen. Te beginnen met Lynn Anderson en uit 1970 Rose Garden.

Ik heb je nooit een rozentuin beloofd, zong Lynn Anderson in 1970 in deze compositie van Joe South, die het zelf uitbracht op zijn debuut-LP Introspect uit 1968. De song was goed voor een Grammy-nominatie als beste lied van het jaar. Het lied dat nu volgt is een wat minder bekende LP-track van nog zo'n begenadigde countryzangeres van haar album met de veelbelovende de titel Your Good Girl Is Gonna Go Bad is dit Tammy Wynette met Send Me Roses. Send me.

De titel was niet Send Me Roses, maar Send Me No Roses. Demi Winehouse had geen behoefte aan zo'n clichématig bosje rozen. Nee, het liefst had ze die meneer zelf weer in haar armen. Maar luidde het liedje niet, ik stuur je een boeketje rode rozen. Ja toch, nou vooruit dan maar. Ondanks de wens van Tammy daarnet, laten we toch nog maar een boeketje rozen bezorgen. In de originele Engelstalige country uitvoering dan, want uit 1948... is dit Eddie Arnold samen met die andere Tennessee Plowboys. I'm

A Bouquet of Roses zong Eddie Arnold in 1948. En een andere Eddie, Eddie Christiani, zong het hem zo'n 2 jaar later in het Nederlands nog eens na. Maar wat moeten we eigenlijk verstaan onder een boeketje? 10 rozen, 12 of misschien zelfs 16? Nee, Bobby Darin ontving er in 1963 niet minder dan 18. 18 Yellow Roses. Waar zou hij dat aan verdiend hebben? Hoe dan ook, die 18 gele rozen werden vandaag bezorgd. En Bobby, die vertelt je erover in 18 Yellow Roses. 18.

sympathiek iemand een boeketje rozen geven en meestal wordt dat wel op prijs gesteld door degene die ze ontvangt. Maar het gaat niet om de hoeveelheid rozen, maar in de eerste plaats toch vooral om het gebaar. En één roos kan dan al genoeg zijn, zelfs als het oorspronkelijk een madeliefje was. Want de volgende compositie van singer-songwriter Judd Strunk uit 1972 heette oorspronkelijk Daisy a Day. In de vertaling van Gerrit en Braber werd er 2 jaar later een roosje mijn roosje. Hier is Connie van den Bos met misschien wel haar bekendste liedje.

is een beter en vooral ook duurzamer idee. Hij deelt liever rozen uit die nooit verwelken. Het nadeel is dan weer wel dat ze van plastic zijn, maar plastic rozen verwelken niet. En het is ook niet nodig dat je ze giet. Hier is Dun Guido met het betere levenslied.

0: Een lied over plastic rozen was dit. En rozen zijn veel bezongen, maar rozen van plastic, die zijn dan weer wat zeldzamer. Hoewel Dave Von Raven, de zanger van The Kick, was met die kunststofbloemen blijkbaar ook erg in zijn schik.
1: Bloemen zijn slechts voor even.

Plastic rozen zijn voor eeuwig en altijd, zo zong de zanger van The Kick. Maar Elvis Costello merkt na alle regenachtige dagen in de meimaand terecht op dat het dit jaar best een goed jaar is voor de rozen. Het origineel van deze fraaie country song werd al in 1970 gezongen door George Jones, maar Costello brengt zijn hitversie in 1981 pas uit van zijn album Almost Blue, waarop hij eer bewijst aan zijn grote helden in de country muziek. Is dit die andere Elvis met A Good Year for the Roses?

0: Dit is Groovin en je hoorde achtereenvolgens Elvis Costello met A Good Year for the Roses uit 1981 en Merle Haggard met uit 1983 I'm Gonna Paint Me a Bed of Roses, afkomstig van zijn langspeelplaat The Way Love Goes uit 1983. En de liefde heeft weer eens toegeslagen, dus we gooien er nog maar eens een boeketje rode rozen tegenaan. Uit 1994 is dit Leon Redbone met zijn laid-back gezongen coverversie van Eddie Arnold's Bouquet of Roses.
1: I'm

Bouquet of Roses. Eddie Arnold zong het in 1948 en deze Leon Redbone in 1994. En dan nu een lied dat in deze tijd van militaire conflicten in de hele wereld weer aan actualiteitswaarde heeft gewonnen. Al is het lied zelf inmiddels precies 100 jaar oud. Uit 1926 is dit Vernon Delhart over een soldaat die afscheid neemt van zijn geliefde, maar die daarbij belooft om weer terug te keren wanneer de rozen weer bloeien. Luister naar Vernon Delhart met I'll Be With You When the Roses Bloom Again.

0: sweetheart mine, I'll be with you when the roses bloom again.
1: Als de rozen weer bloeien, dan kom ik terug naar jou. Nou, in het volgende lied van Gilbert Bécaud is het alvast zover en bloeien de rozen weer. Uit 1967 is dit Bécaud's Duitsstalige uitvoering van zijn chanson L'important c'est la rose. In het Duits getiteld Überall blühen Rosen.
2: Du hast Glück, es geht dir gut. Doch ein Dichter hat geschrieben,

0: Onder het motto vroeger was alles beter was dit Salvatore Adamo met het door hem zelf geschreven chanson Quand les roses uit 1964. En ik blijf nog even bij het Franse lied, want ook over liefde en verlies gaat het volgende chanson van François Hardy. Uit 1965 is dit Mijn vriendin de roos, oftewel Mon ami la rose.
1: On est

Mon ami La Rose, met dit fraaie Franse chanson van François Zardy ben ik aanbeland bij misschien wel het mooiste liefdesliedje dat ik ken. Het is een song van Tim Hardin die we hier vandaag beluisteren in de uitvoering van de zanger van de Zombies. Hier is hij, Colin Blunstone, met Misty Roses.

Een teder en fragiel liefdesliedje van Tim Hardin. Je hoorde de uitvoering van Colin Blunstone. Samen met Reason to Believe en If I Were a Carpenter was het een van Tim Hardin's meest gecoverde liedjes. Bij het schrijven van deze mooie poëtische song liet Hardin zich inspireren door de dauw op de rozenblaadjes. Nog maar een keer datzelfde liedje dan, maar nu in de uitvoering van Tim zelf.

Even werden die mooie rode rozen aan het zicht onttrokken door de ochtenddauw. Een poëtische beeldspraak was het van de gevoelige en jong overleden singer-songwriter Tim Hardin. Maar laten we de kleur van die mooie rozen niet uit het oog verliezen, want de meeste rozen zijn rood, net zoals de kleur van de liefde. Uit 1962 is dit Bobby Vinton met zijn Amerikaanse nummer 1 hit uit 1962. Roses are red.

0: Met Red Roses for a Blue Lady van Vic Dana kwam er weer een einde aan deze uitzending van Groovin, volledig gewijd aan rozen. Mij is nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven, op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen tussen 8 en 9 en op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. Volgende week dan heb ik nog een bosje rozen voor je, want dan is opnieuw het thema rozen. Ik begroet je graag dan weer. Voor nu nog een prettige dag verder en graag tot volgende week.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Braschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Succesnummers. Muziek uit vijf decennia pophistorie.

En dat was nou Robbie Roos met Summertime. Nou, het wordt behoorlijk warm vandaag. Het is ook heel warm hier in de studio. Robbie Roos was een studioprojectje van Mary Hopkin. Ik moest even nadenken. Dat komt ook recht uit mijn hoofd, hoor. Hey, leuk dat je erbij bent.

word je gewoon lekker vrolijk van toch, hè? Lekker meezingen dus. Bonnie M, hoorde je, en Rivers of Babylon was een grootste hit van hun. Frank Farian hoorde je op de achtergrond een beetje met je brullen. Rivers of Babylon, ja, daarvoor hoorde je de Bee Gees en Alone. Van de week overleden, helaas. Bonnie Tyler, 75 jaar, hier is de Heartache.

begonnen met Bonnie Tyler en zijn Heartbreak. En zojuist Peter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back. Je krijgt er gewoon warm van die platen. Het is trouwens ook ontzettend bloedheet hier in de studio. En hier is Yves Berendsen. Elke

Het is niet alleen gouden oude, maar af en toe ook een wat jongere plaatje. Harry Styles hoor je en American Girls. Daarvoor zat Yves Berenson en terug in de tijd hier bij Breda. Nu, dit kennen we van Mungo Jerry. Ja, dit is veel leuker. Shaggy, hier is In the Summertime.

In 75 had Danny Christian een hele grote hit met deze plaat, Rosamunde. Maar het plaatje stamt eigenlijk uit 1927. Het is een Tsjechisch plaatje eigenlijk. We kennen het ook nog van Heino, maar die durf ik niet meer te draaien. De foute Duitse plaat vond ik een keer leuk om te draaien hier bij Breda Nu. In het Nederlands heet hij trouwens Ratskoeg en Bonen. Ja, we kennen dat plaatje misschien nog wel in het Nederlands. Voor degene die daar nog een beetje ooit dat gehoord hebben in de piratentijd destijds. Ja, vind ook lekker op je radio. Go your own way.

0: En dat was dus Fleetwood Mac hier bij Breda Nu. Zo, goedemiddag Ger. Ik ben een beetje laat vandaag. Hoe is het ermee?
1: Hele goedemiddag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend droog en schijnt de zon flink in Breda. Met tropische temperaturen van 30 graden, mogelijk nog hoger. Er staat een matige noordenwind en de nachttemperaturen zijn rond de 17 graden. Met ook warme avonden. Na het weekend in Breda aanvang schoolvakanties en die houden voorlopig tropisch weer. Tot zover het weekend weerbericht. Op Breda Nu.
0: Ja, dankjewel Ger. En we gaan luisteren naar Kate Ryan. Nasje.

waar het rommelt, lekkere plaatjes van Chic. Dat was Good Times hier bij Breda Nu. We zijn uit op 107.3 FM. En uiteraard zijn we te beluisteren via het wereldwijd web. En natuurlijk ook via DAB+ in heel Brabant. Ja. Toch wel leuk, hè? Digitaal in digitale kwaliteit, ja. Zometeen Hans Kopier. Ik zie hem binnenkomen hier. Kan u gelijk even voor de microfoon.

0: Village People. Je hoort ze hele maand hier als artiest. Dit keer als groep van de maand. Het overlijden van de zanger vorige week. Twee weken geleden zo'n beetje. Het gaat allemaal zo snel. Hans Koopmeijer is inmiddels ook in de studio. En die gaan we eens even kijken wat hij te vertellen heeft. Goedemiddag Hans.
1: Een hele goede middag Robert op deze zaterdag. Ik kan best zeggen warme zaterdag. Het wordt weer 3 uurtjes zweten zo meteen. Maar dat hebben we er graag voor over. Wat gaan we doen in het eerste uur? De straatvraag en de remix van de week. In het tweede uur een live uitvoering en ook een straatvraag. En in het derde uur gaan we de top 10 behandelen. En dan draaien we de nummers 3, 2 en 1. En ook natuurlijk een straatvraag, want die hebben we tegenwoordig ieder uur. Ik ga voor ons wat cools pakken. En dan succes nog even met je programma.
0: Ja, het duurt niet zo heel erg lang meer. Uiteraard gaan we weer luisteren naar jou als ik weer in huis rijd. Vind ik altijd leuk op de autoradio. Ik vind dat zo'n lekker begin. Dat hoor je dat? Heerlijk, hè? Billy Stewart, hier is Summertime uit 66.

0: Caro Emerald, oftewel Carolien van der Meer. Ze komt uit Amsterdam en dat was Riviera Live. Daarvoor zat Billy Stewart en Summertime. Dat was het voor vandaag. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet van het mooie weer en graag tot volgende week.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was...

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
9: Dit is nou echt typisch Hans.

Goedemiddag allemaal. We gingen terug in de tijd naar 1983 alweer. Met de Kids van Fame en Star Maker. Goedemiddag. Robert, jij bedankt natuurlijk voor het afgelopen uur. Succesnummers. En wij zijn er weer tot 4 uur vanmiddag. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben na de volgende plaat tragisch nieuws. We hebben de straatvraag. En we hebben natuurlijk de remix van de week. En deze week is dat... misschien wel dezelfde... nee, niet dezelfde zangeres. Irene Cara gaan we draaien met What a Feeling... in een speciale 12-inch uitvoering. Maar eerst de tweede plaat, zoals altijd, Nederlandstalig.

Harry Jekkers natuurlijk met dat kleine orkest en dat mooie nummer Laat mij maar alleen uit 1982. Afgelopen donderdag kregen we natuurlijk het tragische nieuws dat op 75-jarige leeftijd is overleden na een operatie. Toen is ze nog in coma gehouden, maar het is eigenlijk nooit meer beter geworden. Dan hebben we het natuurlijk over Bonnie Tyler. 75 jaar is ze geworden en gestorven afgelopen donderdag. Hier is Total Eclipse of the Heart.

Helaas mocht ze maar 75 jaar worden. Miss Bonnie Tyler. Eigenlijk tot op het laatst trad ze op. Totdat ze ziek werd en werd geopereerd. En daarna is ze in coma gehouden. Maar dat heeft toch niet mogen baten. Het had allemaal iets met de darmen te maken. Dat weet ik wel in ieder geval. Maar helaas overleden Miss Bonnie Tyler. Na deze plaat is het tijd voor de straatvraag. Maar eerst Dr. Alden.

0: Ooit was het de zanger en tandarts tegelijk, Dr. Alban en Sing Halleluja.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Hoe denk jij dat de toekomst van jouw beroep eruit ziet?
2: Het kan zijn dat bepaalde administratieve handelingen die nu nog handmatig gedaan worden, dat die...

0: ik denk ja, dat het persoonlijke stukje van de sociale sector wel heel belangrijk is.
1: Ja, stel je zou basisschooldocent worden, dingen ontwerpen of dingen kaarten maken. Ik denk dat zo wel kan helpen om creatief ook bezig te zijn.
2: Ik heb een kledingwinkel gehad. Ik heb in de mode gewerkt altijd. Ja.
3: Dus dat zou AI dan ook niet kunnen vervangen?
2: Nee, dit is heel persoonlijk. Dus dat is heel goed.

ging even naar 1997 met Puff Daddy. Inderdaad, en I'll Be Missing You op de muziek natuurlijk van de Police met Every Breath You Take. Over lekkere muziek gesproken, dit is er ook zo een. F.R. David, hier is uit.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Bonita. 1987, Madonna met La Isla Bonita, draaide we daarvoor. F.R. David en Words uit 1983. Het is de hoogste tijd voor de remix of 12 inch van de week. En deze week hebben we gekozen voor niemand minder als Irene Cara.

12 inch excellent remix stond vandaag in handen van Irene Cara en What a Feeling. Ik weet zeker bij de volgende plaat die we gaan draaien uit 1977 dat 90% van de mensen hem mee kan zingen.

Even lekker terug in de tijd met Sacramento, The Middle of the Road uit 1972. En daarvoor uit 1977 draaiden we Smokey en dat mooie Living Next Door to Alice. En dat allemaal hier op Breda Nu Radio. Je weet het, iedere zaterdagmiddag jouw 70s, 80s en 90s middag. Hier zijn de Dexys Midnight Runners uit 1982. En die ken je vast en zeker deze plaat. Come on, Eileen. En daarna hebben we het Doemer. En ja, ook die doen het voor de eerste keer.

1982, doe maar. En de eerste keer. Het zit erop, het eerste uur alweer. Voor deze 11e juli in het jaar 2026. Zometeen na de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. Zijn we nog 2 uurtjes bij je terug. In het volgende uur de straatvraag en een lijfuitvoering. En de laatste plaat die ik ga draaien is Matt Bianco uit 1984. And More Than I Can Bear. Tot zo.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.
16: Wij hebben het lef om deze...

0: van 2 uur alweer. Welkom bij het tweede uur van dit programma natuurlijk. We begonnen met Michael Jackson en Wannabe Started Something van het album Thriller. Een van de beste nummers natuurlijk. Een van de beste albums ook ooit gemaakt.
1: Typisch Hans.

Alle teksten die ze ooit hebben gemaakt, schreven ze allemaal zelf. Het goede doel. En wij draaiden uit 1987 alweer 4 films. Dat gaan we in dit uur doen, zometeen. En na een plaat of twee, dan gaan we de straatvraag doen. Dat doen we ieder uur trouwens. En we hebben een live uitvoering. En dit keer komt hij uit 1999. En hij is Nederlandstalig. Dat kan ik je wel vertellen. En over 1999 gesproken, daar komt deze ook uit. City to City en The Road Ahead.

0: elkaar.
1: Als eerste natuurlijk City to City en The Road Ahead uit 1999. En Bill Medley en Jennifer Worms en The Time of My Life. Uit die mooie film Dirty Dancing natuurlijk uit 1987. Ja, en dan is het alweer tijd voor... Wat was het ook alweer?
2: De straatvraag van deze week is...
1: Hoe ziet jouw perfecte zelfcare-dag eruit?
3: Denk gewoon lekker knutselen. Maskertje op. Wijntje erbij. Helemaal niks. Muziekje op. Telefoon weg.
4: Lekker uit eten. Lekker op vakantie gaan. Doen we morgen. Morgen vertrekken we. Dus ja.
3: Gewoon een rondje door de natuur wandelen en opletten wat je ziet.
5: Dat ik met gemak er in alle rust op kan staan. Kan doen wat ik wil. Op een gegeven moment als je met dingen bezig bent van lukt het vandaag niet, doe ik het morgen. Zo simpel werkt het ook.
6: Ik vind het gewoon heel belangrijk om lekker te sporten. Lekker met mezelf bezig te zijn. En dan gewoon te gaan genieten van als het bijvoorbeeld lekker weer is. Met mijn vrienden lekker wat leuks gaan doen.
7: Een dagje Breda vind ik ook zeer goed voor mijn humeur.
8: Lekker naar de sauna, goede massage, lekker eten, rust.

0: Fire Condios uit België kwamen ze. En dat mooie nummer Heading for a Fall uit zijn 1992. Nog twee platen. En dan is het tijd voor de live uitvoering.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

0: hele nacht lang. Uit 1983, Leroy Sheer, All Night Long, hier op Brede Nu Radio. En daarvoor Mariah Carey uit 1995. En Fantasy, inmiddels wel de hoogste tijd voor...
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

En dat was hem dan voor deze week. De live-uitvoering opgenomen tijdens Concert NC. En dat is ieder jaar natuurlijk weer een hele grote happening. We draaiden Bluff en hier uit 1999. Over goede muziek gesproken trouwens. Even wat lekker zomers weer op je radio. De zomer van 1900 en wat is het?

0: wat country en western op je radio inderdaad met Mr. John Denver. En thank God I'm a country boy uit 1975. En daarvoor hadden we Bob Marley en de Wailers uit 1980. En dat heette inderdaad Could You Be Love.
1: Typisch Hans.

luisteren hem helemaal tot het einde. Chesney Hawkes and the one and only. Het tweede uur zit er alweer op deze zaterdagmiddag 11 juli alweer in het jaar 2026. En hoe ik daar straks op 1900 kom, ik heb echt geen idee. Misschien komt het wel door het warme weer, want ook hier in de studio is het warm. We gaan op naar de commercials, we gaan op naar het nieuws en de verkeersinformatie. En dan zijn we terug met het laatste uur met de straatvraag. We gaan de top 10 behandelen. Dit keer terug naar de jaren 80. En we draaien de nummers 3, 2 en 1. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
3: Dit is nou echt...

terug in de tijd. 1985 alweer inderdaad met Elton John en dat mooie Nikita. In de videoclip is een vrouw te zien, maar Nikita gaat eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, over een man. Ja, en dat was niet te zien in de videoclip, maar toch is het echt zo. Dat heeft hij zelf ook bevestigd, Mr. Elton John. Wat is het meeste? Sir Elton John is het tegenwoordig. De tweede plaat, Nederlandstalig zoals je weet. De zanger van Toontje Lager, Erik Meesie uit 1986. Hier is

Een van de vele mooie nummers van het album Tango in the Night uit de jaren 80, uit 1987. Fleetwood Mac draaiden we en Isn't It Midnight. En daarvoor de Nederlandstalige plaat uit 1986 inderdaad. Van Erik Meesy en Zonder Jou hier op Breda Nu Radio. Zometeen nog de straatvraag en de

0: 95 alweer, Celine Dion. En deze plaats zal na de rand nog een keer worden uitgebracht door Gordon. En dan heet het Omdat ik zo van je hou. Maar dat was een jaartje later.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat is het slechtste idee voor een eerste date?
2: Meest leuke. Ik zou het begon niet weten.
3: Film.
4: Waarom?
3: Kan je niet kletsen.
5: Een voetbalcafé. Dat je daar gewoon sport aan het kijken bent en aan het drinken bent. En dat het je eerste date is.
6: Pretpark of zo, denk ik. Ja.
4: En waarom?
6: Ja, gewoon dan moet je een hele dag per se en veel geld.
3: De koepel. Ik noem maar iets.
4: En waarom de koepel?
7: Ja, dat is voorheen een gevangenis. Dus het lijkt me niet ideaal.
3: Dan hoef je ook niks tegen elkaar te zeggen. Dat is lekker makkelijk, hè? Zoek je een film uit en klaar.

I'm Specialized in Love uit 1982 alweer. Van Miss Sharon Brown. En daarvoor hadden we de straatvraag natuurlijk. Wat is het slechtste idee voor een eerste date? Wat denk je van in een trein stappen met z'n tweeën en dan lekker in de stiltecoupé gaan zitten? Tonight.

0: Het leuke van deze plaat is dat hij vroeger een hit werd genoteerd. En tegenwoordig is het gewoon een gigantisch foute plaat natuurlijk. Ik heb het over Ich bin weer du, Marianne Rosenberg. En daarvoor Queen en Don't Stop Me Now. We gaan de top 10 behandelen van 1987, week nummer 35. Daar gaan we heen. Op nummer 10, komend van 7 in de zesde week, Billy Idol met Sweet 16. Van 14 naar nummer 9 in de vierde week, Bruce Willis met Under the Boardwalk. Van 11 naar nummer 8, Tina Charles en I Love to Love, de originele Reproductions, stond er 4 weken in. Een kopje koffie van VOF de Kunst ging van 5 naar nummer 7 in de zevende week. En 3 weken voor Frank Ashton en Mariska van Kolk natuurlijk met Let Your Sunshine ging van 10 naar nummer 6. Van 3 naar nummer 5 Tony Esposito en dat mooie Papa Chico en Los Lobos. Ja, inderdaad, met La Bamba ging van 6 naar nummer 4. Dat betekent dat we toe zijn aan de 3, 2 en 1 nummers. En die gaan we helemaal non-stop voor je draaien. Ik wens je er veel plezier mee.
1: Dit is nou echt typisch Hans. Nummer...

Nummer 1 van vandaag inderdaad. Michael Jackson en Cedar Garrett. Maar we gaan eerst even de top 3 behandelen natuurlijk. Op nummer 3 komend van 1, de gelijknamige film Who's That Girl. We hebben natuurlijk over Madonna in de 8e week. 6 weken en nu al op nummer 2. The Right Next Door, Because of Me van Robert Gray. Ik denk dat het een beetje door de warmte komt. En van 4 naar nummer 1, Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You. Hier op Brede Nu Radio, want daar luister je naar. De allerlekkerste hits, 1 tussen 1 en 4 uit de 70s. De 80s. En de 90s.

Nee, we leggen terug in de tijd. 1989 alweer. Belinda Carlisle en Darling, Leave a Light On For Me. En daarvoor uit 1999 Mariah Carey en Against All Odds. Het zit er weer op voor mij. Ik wens je heel veel plezier met de andere programma's. En vergeet vanavond niet te luisteren natuurlijk tussen 8 en 11 uur naar HWTNS. Oftewel Het Wordt Toch Niks Zo Show met Marco, Damien en het hele zootje eromheen. Laten we het zo maar even zeggen. En misschien hebben ze nog een leuke artiest vanavond. Wij spreken elkaar weer volgende week, zaterdag, even naar de klok van 1 uur. Dit is mijn laatste plaat. We gaan terug naar 1984 met Matthew Wilder en The Break My Stride. Doe van de week rustig aan op je werk, want het wordt warm. Meer dan 30 graden. Dat vind ik toch wat te. Ik ga gauw naar huis, lekker douchen.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Want me to forget you.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Damien van Gavelden. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westerhagelaan en de Hambroeklaan. De vrouw is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte, voor zover bekend, niet gewond. Door het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De gemeente Breda staat hobbyboeren in het buitengebied voortaan onder voorwaarden toe om schuilstallen te plaatsen voor hun dieren. Die schuilstallen bieden bescherming tegen regen, wind, zon en hitte. Tot nu toe was het lastig om zo'n stal te bouwen, omdat er in het buitengebied strenge regels gelden voor nieuwbouw. Volgens de gemeente spelen de nieuwe regels in op een groeiende behoefte van inwoners met dieren. Wethouder Joek van Pul noemt een schuilstal geen luxe, maar een basisvoorziening voor dierenwelzijn. Zeker nu dieren vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Voor het plaatsen van een schuilstal blijft wel een vergunning nodig. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het buitengebied verrommelt en ervoor zorgen dat de voorzieningen voldoen aan de regels voor dierenwelzijn. De Dobbelsteen in Prinsenhagen heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen van het ANWB-fonds voor de verduurzaming van het gebouw. Het fonds zocht projecten die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzaamheid en riep het initiatief uit tot het beste van Brabant. In het pand zijn verschillende organisaties en initiatieven uit de wijk gevestigd. Onlangs zijn de buitendeuren opgeknapt en volgens Rob Leijs zorgt dat ervoor dat het buurthuis een warme, veilige en betaalbare plek blijft voor iedereen. Voor de prijs konden inwoners in heel Nederland stemmen op initiatieven. Een jury koos vervolgens per provincie een winnaar. Daarbij speelde voor de Dobbelsteen vooral het maatschappelijke belang en het sterk lokale draagvlak een grote rol. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

we formed the dance floor.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen. Maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg die piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

빠진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Damien van Gaagelden. De Dobbelsteen in Prinsenhagen heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen van het ANWB-fonds voor de verduurzaming van het gebouw. Het fonds zocht projecten die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzaamheid en riep het initiatief uit tot het beste van Brabant. In het pand zijn verschillende organisaties en initiatieven uit de wijk gevestigd. Onlangs zijn de buitendeuren opgeknapt en volgens Rob Leijs zorgt dat ervoor dat het buurthuis een warme, veilige en betaalbare plek blijft voor iedereen. Voor de prijs konden inwoners in heel Nederland stemmen op initiatieven. Een jury koos vervolgens per provincie een winnaar. Daarbij speelde voor de Dobbelsteen vooral het maatschappelijke belang en het sterk lokale draagvlak een grote rol. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westerhagelaan en de Hambroeklaan. De vrouw is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte, voor zover bekend, niet gewond. Door het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De gemeente Breda staat hobbyboeren in het buitengebied voortaan onder voorwaarden toe om schuilstallen te plaatsen voor hun dieren. Die schuilstallen bieden bescherming tegen regen, wind, zon en hitte. Tot nu toe was het lastig om zo'n stal te bouwen, omdat er in het buitengebied strenge regels gelden voor nieuwbouw. Volgens de gemeente spelen de nieuwe regels in op een groeiende behoefte van inwoners met dieren. Wethouder Joek van Pul noemt een schuilstal geen luxe, maar een basisvoorziening voor dierenwelzijn. Zeker nu dieren vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Voor het plaatsen van een schuilstal blijft wel een vergunning nodig. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het buitengebied verrommelt en ervoor zorgen dat de voorzieningen voldoen aan de regels voor dierenwelzijn. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
13: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
14: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En 4 journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
16: Welkom bij Breda Nu.
17: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
16: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
17: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Damien van Gaveldon. De Dobbelsteen in Prinsenhagen heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen van het ANWB-fonds voor de verduurzaming van het gebouw. Het fonds zocht projecten die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzaamheid en riep het initiatief uit tot het beste van Brabant. In het pand zijn verschillende organisaties en initiatieven uit de wijk gevestigd. Onlangs zijn de buitendeuren opgeknapt en volgens Rob Leijs zorgt dat ervoor dat het buurthuis een warme, veilige en betaalbare plek blijft voor iedereen. Voor de prijs konden inwoners in heel Nederland stemmen op initiatieven. Een jury koos vervolgens per provincie een winnaar. Daarbij speelde voor de Dobbelsteen vooral het maatschappelijke belang en het sterk lokale draagvlak een grote rol. De gemeente Breda staat hobbyboeren in het buitengebied voortaan onder voorwaarden toe om schuilstallen te plaatsen voor hun dieren. Die schuilstallen bieden bescherming tegen regen, wind, zon en hitte. Tot nu toe was het lastig om zo'n stal te bouwen, omdat er in het buitengebied strenge regels gelden voor nieuwbouw. Volgens de gemeente spelen de nieuwe regels in op een groeiende behoefte van inwoners met dieren. Wethouder Joek van Pul noemt een schuilstal geen luxe, maar een basisvoorziening voor dierenwelzijn. Zeker nu dieren vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Voor het plaatsen van een schuilstal blijft wel een vergunning nodig. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het buitengebied verrommelt en ervoor zorgen dat de voorzieningen voldoen aan de regels voor dierenwelzijn. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westerhagenlaan en de Hambroeklaan. De vrouw is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte, voor zover bekend, niet gewond. Door het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. Let's move!

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodententen verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf 2 koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: wens je een fijne zomer.
1: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Daniën van Gaveldon. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westerhagelaan en de Hambroeklaan. De vrouw is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte, voor zover bekend, niet gewond. Door het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De Dobbelsteen in Prinsenhagen heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen van het ANWB-fonds voor de verduurzaming van het gebouw. Het fonds zocht projecten die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzaamheid en riep het initiatief uit tot het beste van Brabant. In het pand zijn verschillende organisaties en initiatieven uit de wijk gevestigd. Onlangs zijn de buitendeuren opgeknapt en volgens Rob Leijs zorgt dat ervoor dat het buurthuis een warme, veilige en betaalbare plek blijft voor iedereen. Voor de prijs konden inwoners in heel Nederland stemmen op initiatieven. Een jury koos vervolgens per provincie een winnaar. Daarbij speelde voor de Dobbelsteen vooral het maatschappelijke belang en het sterk lokale draagvlak een grote rol. De gemeente Breda staat hobbyboeren in het buitengebied voortaan onder voorwaarden toe om schuilstallen te plaatsen voor hun dieren. Die schuilstallen bieden bescherming tegen regen, wind, zon en hitte. Tot nu toe was het lastig om zo'n stal te bouwen, omdat er in het buitengebied strenge regels gelden voor nieuwbouw. Volgens de gemeente spelen de nieuwe regels in op een groeiende behoefte van inwoners met dieren. Wethouder Joek van Pul noemt een schuilstal geen luxe, maar een basisvoorziening voor dierenwelzijn. Zeker nu dieren vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Voor het plaatsen van een schuilstal blijft wel een vergunning nodig. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het buitengebied verrommelt en ervoor zorgen dat de voorzieningen voldoen aan de regels voor dierenwelzijn. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Hallo, ga geen bewegen.

0: Here Without You. Je bent aan het verbouwen, begrijp ik nog?
1: Ja, goed hè.
0: Wat leuk. Hoor je me nu wel?
1: Ja, hallo.
0: Oh, echt wat fijn. Ja, wel een probleempje.
1: Ja.
0: Ja, één probleempje.
1: Wij zijn er weer.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Tot zover uw probleem.
0: Ja, weet je, je kan niet een stereokabeltje ergens instoppen wat mono is.
1: Dat nee, dat klopt. Dat moet je niet doen.
0: Dat was eigenlijk een beetje ons technische probleem net.
1: Nou, vooral mijn technisch probleem.
0: Ja, ik had het al opgelost.
1: Maar wel, maar goed. Fijn, ik kan wel heel erg op afstand zien gaan staan en jou van horen.
0: Ja,
1: dat
0: alleen...
1: Dat is best handig.
0: Ja, hè? Niemand hoort jou, dat is op zich ook wel fijn, denk ik. Maar... Ja, hardpas en leerlijk, zeg maar. Dat is een beetje te verhaal.
1: Ja.
0: Nou, hey, van harte welkom, nieuwe HWTNS. Het is een vreemd ding zeker, die verdwaalt dit zeker.
1: Zal me even voorstellen.
0: Naar zijn naam. Wie bent u?
1: Damien de Projavond.
0: Oh ja, dat is waar ook, joh.
1: Oh ja, die leeft ook nog.
0: Ja.
1: Dat vroeg
0: vanmiddag niet verdronken.
1: Nee.
0: Nee,
1: wel op 18 meter diepte geweest.
0: Ja, daarom dus.
1: Nee, ik moet niet liegen, 16 meter.
0: 16 meter, oké. Okay, wat heb je gezien op 16 meter?
1: Ik heb op 16 meter, nou ja, inderdaad kwallen gezien, vooral mezelf.
0: Is je kwallenvissen?
1: Nee, ik voor de mensen die dit echt totaal niet begrijpen...
0: Nee, niemand
1: context,
0: begrijpt dit.
1: Nee, ik ben in de Oosterscheldewezen duiken. Dus vandaar 16 meter diepte.
0: Normaal gesproken weet je er niet eens in zwemmen. Want het is zo goor als mijn wezen kan. Maar leuk dat je het weer wezen proberen.
1: Ja, nou ik moet zeggen. Het, precies 3 meter zicht. Echt fantastisch.
0: Ja.
1: Precies niks gezien. Nee, dat is ook niet waar. Nee, sepia, anemoontjes, krabbetjes die kwallen aan het eten waren. Dat was dan wel heel grappig om te zien. Dat zie je normaal nooit.
0: Nee.
1: Al dat soort zaken. En het is ook een vrij interessante textuur, zeg maar, op den bodem. In
0: ja, dat kan ik je wel vertellen. Het is wel uniek natuurgebied in Nederland.
1: Ja.
0: Dus dat is wel dat is serieus waar. Dat je niet denkt dat ik nu een geintje aan het maken ben. Nee, dat is echt waar. Dat is heel uniek natuurgebied.
1: Wat dat betreft wel heel mooi water. Ondanks dat het heel troebel is. Ja, het is echt brak water ook. Hè? Dus,
0: ja, maar het schijnt wel dat het in bepaalde tijden beter te zien is. En het schijnt dat het in de winter vooral is.
1: Ik wou net zeggen, je moet er niet in de zomer willen duiken.
0: Nee,
1: daar ben ik op de goede manier achter gekomen.
0: Ja, gaat van de winter nog een keer terug.
1: Misschien wel.
0: IJsduiken. Dat zou wel kunnen.
1: Dan moet ik wel, denk ik, mijn droogpakbrevet gaan halen. Maar dat is weer... Ik ga je hier niet mee vermoeien. Want dat
0: nee, doe dat niet, want er is niemand die het interesseert. Ik wilde alleen weten wat je zag op de boom. En heb je foto's gemaakt?
1: Ik heb geen foto's.
0: Wil je dat de volgende keer wel doen?
1: Ja.
0: Dat is leuk, want ik ben best benieuwd.
1: Als jij mijn micro-SD-kaartje terug vindt, dan doe ik dat prima. Vind je waar die is?
0: Dan krijg je van mij wel een micro-SD-kaartje, zoals duur zijn die dingen
1: niet.
0: Nee,
1: dat klopt. Ik moet er nog even een nieuwe halen. Die was ik vergeten.
0: Nou, tot zover deze informatie. Mensen hebben er geen reet aan.
1: Tot de redactievergadering. Ja, bij deze geopend. We hebben natuurlijk de brede update. We hebben geen popnieuws. Nog steeds niet. Doen we niet meer.
0: Ja, waarom vermeld je het dan?
1: Ja, gewoon omdat het kan.
0: Oké.
1: Ja, dat hadden we vroeger. Dus ja, ik kan het ook vermelden dat we het niet hebben. We hebben live muziek. Goedenavond, Luc.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Luc Geers vanavond te gast in de studio. Wordt leuk, denk ik. Maar we gaan zo meteen uitgebreid met je praten, als je het goed vindt.
2: Tuurlijk.
0: Ja, en breek vooral in als je zegt van, joh, dit gaat te ver. Of hier heb ik nog een toevoeging aan. Of ik heb ook onzin. Meer dan welkom.
1: Zijn we gewend.
0: Ja.
1: En verder, Mien Dobbelsteen.
0: Ik
1: heb je niet voorbereid, als waar, ja.
2: Mien Dobbelsteen,
1: ja. Daar ga je vanzelf achter komen. Heel leuk spelletje.
0: Nou.
1: Duurt niet lang verder.
0: Nee, hoor.
1: We hebben een mega dance classic. Heb ik zin in?
0: Nou, helemaal perfect.
1: Dag het wit.
0: Ja, oké.
1: Okay. En dag het niet wit, behangen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: WVTTK, heb je nog wat, Marco?
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, maar... straks heb ik nog wat, maar dat vertel ik nu nog niet.
1: Dave
0: is de geluidstechnicus, mensen. Dus even...
1: Ja, die.
0: Die is doof.
1: Dave!
0: Nee, die heeft ook niks.
1: Nee. Hé, je hebt mij niks gevraagd.
0: Oh, heb jij wat?
1: Dus even, daar komt Dave ook nog binnen.
0: Ja, nee, maar die heeft pech. Die heeft niks meer te
1: vertellen. Had je nog wat voor de wat verder te tafel komt? Nee?
0: Nee,
1: oké.
0: Zie je, ik heb gelijk.
1: Ik eigenlijk ook niet. Jij nog iets luxe?
2: Luxe. Op dit moment niet zoveel.
1: Nee?
0: Nee.
1: Bij
0: niet mag je gewoon inpraten, dus geen probleem.
2: Oké, zou ik
1: niet. Nou al aan het bekomen, ik snap het wel.
0: Je wil nu al naar huis.
1: Ja.
0: Ja, dat is ik eigenlijk.
1: Bandje. Ja, hey. Join the club, dan kan mijn duikgear tenminste drogen.
0: Ja, dat kan hier ook drogen in de bioscoop.
1: Ja, dat heb ik in de bioscoop opgehangen, nou ja.
0: Iedereen blij mee, denk ik.
1: Lekkere vislucht.
0: Als ze maandag komen, zijn ze hier allemaal gelijk bang.
3: 3,50 van haring. Lekker hoor, mensen. Niet te duur. Eutjes erbij.

0: Mijn Attention hoor je hier bij Breda nu. Hey, maar,
1: heb je dat vaker nodig?
0: Ja, best wel. Even een vraagje, want ik bedoel, je bent natuurlijk een paar weken niet geweest.
1: Ja.
0: Waar was je het afgelopen half jaar?
1: Waar was je het afgelopen half jaar, zak? Jij vuile grafhond.
0: Ja,
1: laat me even mijn agenda van de...
0: Zal ik er een muziekje onder zetten?
1: Zal ik gewoon terugwerken van vandaag en dan terugzoeken?
0: Ja, ja, ja, ja, ik zoek even een leuk filletje eronder. Even
1: doe
0: kijken.
1: Even een leuk muziekje.
0: Wat is een leuk muziekje? Want die was natuurlijk even weg en het is warm. Wat denk je van dit? Ja, ga je gang.
1: Jesus Christ. Nou, vorige week, 4 juli, was ik in Rukwe. Daar had ik een invalklusje bij een vereniging op de baritonsaxofoon. Dus ik moest invallen en vooral zelf spelen. Ik had op 27 juni de presentatie van de karaokeavond, waar ik me op had versproken dat ik die wel zou draaien. Ik dacht dat het op een vrijdag was, maar het was een keer op een zaterdag. Dus dat ging mis.
0: Okay.
1: Weekend tevoren stond ik op Maden bij de Trekkertrek. Maden's Power Weekend. Ook wel heel leuk te filmen hoor, niet te zuipen. Maar weekend tevoren zat ik in Duitsland. Weekend daarvoor...
0: Wat zagen ze?
1: Hout. Weekend daarvoor was ik gewoon hier. 6 juni, dus dat. Oh ja, en het weekend daarvoor had ik het Spanjaarschat Orkestfestival.
0: Oh ja, toen stond je te toeteren.
1: Toen stond ik ook weer te toeteren.
0: Met Tommy en Monique en Esther.
1: Week tevoren had ik de Roperun trouwens.
0: Nee, had ik ook.
1: Ja, de week daarvoor had ik Breda Jazz.
0: Ja, maar...
1: Toen was ik hier wel, toch?
0: Ja, ik wou net zeggen, daar hebben we gewoon radiozending gemaakt. Want reken maar van Jazz
1: eigenlijk,
0: de waar.
1: Eigenlijk de laatste keer was ik hier op 16 mei.
0: Ja, daarom.
1: En met één keertje tussendoor nog een keer.
0: Ja, maar hoe was het Spanjaards Gasfestival? Want ik heb er wel foto's gezien.
1: Het was heel leuk. Het was echt fantastisch.
0: Ja, we moeten alles even doornemen nu.
1: Ja, we hebben even bij te kletsen.
0: Als je ook vragen hebt, stel ze gerust.
1: Wat de fuck is Trekkertrek?
0: Ja, dat is de volgende vraag. Dat is jouw vraag inderdaad. Vraag even. Wat de fuck is Trekkertrek? Hij vraagt het niet, dus ik vraag het voor hem. What the fuck is Trekkertrek?
1: De Trekkertrek, dat is tractorpooling. En dat is eigenlijk een trekker die een sleepwagen naar de 100 meter trekt als het even mee zit.
0: Ja,
1: dat,
0: je moet ergens aan trekken,
1: gewicht, dat gewicht dat komt steeds verder naar voren, waardoor het steeds verder de klei induwt en dus die trekker weer afgeremd wordt. Dus het is gewoon een ja, potje ver springen, maar dan met trekkers.
0: En wat had je in Duitsland te doen?
1: In Duitsland, zuipen.
0: Wacht even, in Duitsland, om alles.
1: Zuipen? Nee, we hadden een gezellige barbecue daar bij vrienden van ons.
0: Leuk.
1: Ja, dus.
0: Denk
1: dus
0: ik. Zodoende.
1: Ja, dat was zeker leuk.
0: En het was warm toen ook.
1: Oh, hou op, schei uit.
0: Ja. Heb je in het zwembad gezeten daar?
1: Mm.
0: Die mensen hebben geen zwembad.

0: mijn hart op de achterbank.
1: Ach, wat een lekker liedje. De nieuwe single van Tessa June heet Achterbank. En,
2: ik vind hem fijn.
1: Ja, is lekker, hè, dit. En ik ga je even een verhaaltje vertellen. Dit is wel even leuk. Voordat we naar de brede update gaan, nog even een verhaaltje. Doen we niet vaak, maar toevallig komt het nou eens een keertje zo uit dat ik iets leuks te vertellen heb. En dit weet jij ook nog niet. Dat maakt het nog veel leuker. Van de week heb ik zitten praten hier in de studio op donderdagavond, mag je gerust weten, met Anne Nederhoed. En Anne Nederhoed is de coördinator van de popronde in Breda. En nou, ik kan je alvast vertellen, Tessa June ga je hier in Breda sowieso kunnen zien die avond. Maar buiten dat gaan we iets doen. De locatie is nog niet bekend, dat zeg ik er gelijk bij. Maar wat we gaan doen is op de popronde-avond gaan we een gezamenlijk projectje aan. Zowel Breed Nu als de popronde. En we gaan gezamenlijke artiesten neerzetten op een plek. Met waarschijnlijk live op de radio. Of, dit is nog even een dingetje, als het niet kan op de vrijdagavond, want dan zijn we nog aan het kijken of dat kan. Als het niet kan op de vrijdagavond qua radio, nemen we het op voor de zaterdagavond. Dus dan gaan we op de zaterdagavond gaan we iets uitzenden. Met alleen maar ieder half uur live muziek. Want ieder half uur komt er dan een artiest. Die doet 2 of 3 nummers. Max, akoestisch en een interviewtje erbij. Ik heb het vanmiddag... Ik ga dit gewoon open zeggen zoals het echt gebeurd is. Zat ik op de redactie, was onze hoofdredacteur. Die heb ik het medegedeeld. Waar we dit gingen doen. En die zei... Oh, dan moeten we even kijken of we de 3 camera's bij kunnen zetten. Voor een leuk tv-item erover. Dus dit is echt...
2: Dit gaat uit de hand lopen.
1: Ja, dit gaat weer een keertje drastisch uit de hand lopen. Zoals ik gewend ben van projectjes.
2: Zoals een goed HWTN is het project betaald.
1: Ik zou je sterker vertellen, het is al dusver uit de hand gelopen dat ook Dave is er al bij betrokken. Die komt met zijn setje erbij. Dit wordt. En we hebben een locatie op het oog, die vertel ik je straks.
2: Wordt er van mij getracht om ook iets te produceren?
1: Nou, dat hoeft niet eens, joh, want het is echt.
2: Oh, lekker. Dit is gewoon, ik niks te doen.
1: Het enige wat je hoeft te produceren misschien is hooguit als jij daar zin in hebt om dat te regelen. Een drankje, maar ik geloof dat dingen daar ook al mee bezig was. Anne, wow. Dus,
2: nou prima, dan hoef ik niet.
1: Hebben we makkie, we gewoon meedoen. Dat is al leuk genoeg. 16 oktober, dus onthoud die datum. Dan is de popronde in Breda. En gaan we dit doen. Ja, dit is weer wat anders. Nieuws,
2: goed.
1: Hè? Leuk nieuwtje, hè?
2: Ja.
1: Ja, en het leuke nieuwtje vind ik dan ook dat het gewoon ook zo spontaan geregeld is dat we het alleen mede hebben hoeven te delen. Zo makkelijk kan het soms gaan. Laten we eens even kijken naar de brede update. Hey, volgens mij heeft Alexander Rockman hem zelf geschreven, dus dat is helemaal mooi.
2: Nogal, ja.
1: Ja.
2: Na 65 jaar komt er een einde aan het Goede Herderkoor. De samenstelling verzorgt op 12 juli de laatste muzikale bijdrage in de Franciscuskerk. Daarna wordt het koor opgeheven. Het aantal leden loopt al jaren terug en dus is het klaar. Het concert duurt van 10:30 tot 12 uur.
1: Wat is dat? Het Goede Herderkoor, zei dat nou?
2: Ja.
1: Opnames. Oh ja, klinkt best goed. Dit is een goed koor. Goed, 1 nu.
2: Serieus, ja?
1: Ik kon het niet laten.
2: In een woning aan het Boerenerf. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden hier, dankjewel, hè. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Nou, dit is weer een eentje voor. Hoe heet het ook alweer?
1: Socials.
2: Nee, niet voor socials. Nee, ik bedoelde wat anders. Door de sirenes van de brandweer kwamen veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er is een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het ook al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend.
1: Okay.
2: Op de kruising van de Westerhagenlaan en de Hambroeklaan is een ongeluk gebeurd. Bij de botsing raakte een van de auto's zwaar beschadigd.
1: Oh ja.
2: De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. De politie heeft de zaak in onderzoek.
1: Het klinkt heftig sowieso, dus ik ben blij dat we daar ook opnames elke keer van krijgen. Dat is wel heel fijn. Even kijken, vanavond is het nog tot zonsondergang volop zonnig. Het is nog 18 tot 20 graden in het noorden tot ongeveer 25 graden in Zuid-Nederland. Vannacht koelt het af naar 14 tot 19 graden en is het eerst helder. Later trekt vanuit het noorden wat bewolking over het land. Morgen is het zonnig met regionaal wat wat sluierbewolking en in het noorden in de ochtend mogelijk wat meer wolken. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Tot zover het weer van Weerplaza. Het verkeer van de ANWB.
2: Ja, er staan op dit moment 18 files in de ganse landen over een lengte van 2 kilometer. Belangrijkste uit de regio neem ik een beetje door. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen knopen de Stok en Etten-Leur-West is het dicht. Vanwege wegwerkzaamheden natuurlijk. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knopen de Baars en knopen Batadorp is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. En op de A59 knopen Zonzeel richting Schertogenbos is het bij Waalwijk dicht. U wordt via de af- en oprit omgeleid vanwege een spoedreparatie. Ja, verder op het spoor rijden er op dit moment tussen Roosendaal en Antwerpen geen treinen vanwege een defecte bovenleiding. Duurt in ieder geval tot 11 uur vanavond. Verder rijden er veel minder treinen van en naar Schiphol Airport vanwege een persoon op het spoor. Dat duurt tot ongeveer 9 uur. Verder zijn er nog de nodige werkzaamheden, waaronder tussen Eindhoven, Venlo en Weert. Die duren sowieso nog tot en met maandag 20 juli. En hou er rekening mee, ook deze zomervakantie wordt er flink aan het spoor gewerkt. Zorg dus dat je op tijd je reis plant in de reisplanner app als je nog plannen hebt om op vakantie te gaan richting waar dan ook.
1: Ja, ik wou net zeggen, waar moet je naartoe? Zandvoort aan de zee.
2: Nou ja, kijk, ik heb er bijvoorbeeld impact van. Ik moet binnenkort naar Eindhoven Airport. 3 keer rijden wat eruit ligt. Breda Tilburg, echt fantastisch.
1: Ga je toch vanaf Tilburg en met de auto naar Tilburg? Zet je daar de auto neer?
2: Ja, zet ik daar mijn auto neer.
1: Dat heeft ook geen
2: nut. Ik wou net zeggen, dat bedoel ik. Betaal je schil op parkeerkosten.
1: Ja, dat is ook weer zo. Nou ja, goed, oké, prima.
2: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Ik wou het net vragen.
0: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste...

0: Mooi woord voor Scrabble. En crazy.
1: Die dubbele woordwaarde.
0: Zo, nou nogal, ja. Zo, zeker met die achternaam, want er zit niet Greg in.
1: Ja.
0: Had je nog geen rekening mee gehouden natuurlijk, maar dat doen wij wel. Dus even kijken hoor, inmiddels is het 21:50 op de zaterdagavond. En Luc Geers, vanavond gast. Goedenavond.
2: Luc. Goedenavond.
0: We hebben elkaar net al een klein beetje gesproken in de uitzending, maar dat was maar heel kort. Dus gaan we het nu even wat uitgebreider doen. Mm-hmm. En de allereerste vraag is echt eentje vooruit de boek hoor. Dit vraagt geen enkel persoon, maar... Wie is Luc Geers?
2: Ja, daar ben ik eigenlijk ook heel mijn leven mee bezig. Dus ja dat is wel...
0: Dat is wel een goede vraag. Hè?
2: Ja, Luc Geers is singer-songwriter. Luc Geers is muzikant.
0: Uh-huh.
2: Luc Geers is docent. Luc Geers wordt muziektherapeut. Luc Geers is zoekende.
0: In het leven of gewoon in de muziek?
2: Nou, in alles.
0: Oké, oké.
2: Maar Luc is gelukkig.
0: Nee, dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Als alles wat je doet je gelukkig maakt, is het goed.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Zo moet je het ook weer zien. Maar je zegt, ik word muziektherapeut. Voordat we over de muziek zelf gaan, waarom muziektherapeut? Is dat echt jouw leven? Denk je dat muziek ook voor mensen levens kan veranderen?
2: Het heeft mijn leven veranderd.
0: Oké, okay, in wat voor zin?
2: Positief, gelukkig.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven?
2: Ik moet zeggen, ik stap in een hele wilde wereld. En voor mij is muziek toch ook een bepaalde vorm van rust.
0: Oké.
2: Okay. Dus als ik bijvoorbeeld tussendoor even gewoon dadelijk wegtrek, dan ga ik even gitaar spelen en dan kom ik weer tot rust.
0: Ja, dat heb je hier wel nodig af en toe, ja, volgens mij.
2: Bijvoorbeeld.
0: Dus nee, ik snap dan wel een beetje wat je bedoelt, inderdaad. Hoe lang maak je al muziek?
2: Van kleins af aan. Ik ben met componeren bezig geweest, met piano, op een gegeven moment gitaar. Op een gegeven moment gaan zingen. En op een gegeven moment weet je van alles.
0: Ja, maar je treedt ook best nog regelmatig op, volgens mij.
2: Ook, ja.
0: Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Wat was je eerste optreden? En smaakte dat deel direct naar meer? Of dacht je van, nou, er moet nog geschaafd worden. Ik noem maar even een voorbeeldje.
2: Nou, ja, er moest wel wat geschaafd worden, ja.
0: Ja.
2: Ik vond het ook best wel spannend.
0: Ja, in wat voor opzicht?
2: Je stond zo verstijfd met de gitaar en de band om je heen. En denk van, als het maar goed gaat.
0: Maar je doet ook met een band optreden, begrijp ik hier.
2: Nou ja, toen ik begon.
0: Ja.
2: Wel, later ook. Nu even, vandaag niet. En dan binnenkort weer wel.
0: Het wisselt een beetje bij je, zeg maar. Ja, nee, maar dat is ook leuk, weet je. Als je een beetje kan afwisselen erin.
2: Ja.
0: Je zegt, ik ben nog vroeg begonnen. Ik ben met piano begonnen, met dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ben je dan ook geïnspireerd door bepaalde muzikanten? Want je bent singer-songwriter. Meestal laten singer-songwriters zich nog wel eens een klein beetje inspireren. Ik zeg niet dat het direct nagedaan wordt. Dat hoor je me niet zeggen. Maar...
2: Nee, ja. Door zoveel.
0: Ja, wie zijn jouw grote helden, muzikaal gezien? Nou, je hoeft niet eens grote helden te zijn. Je helden.
2: Ja, ik hou heel erg van The Police bijvoorbeeld. Mm-hmm. Geweldig.
0: Ja, ja.
2: Manu Chao vind ik nu ook weer. Heb ik laatst heel veel weer naar geluisterd. Ik ben ook periode Foo Fighters geweest.
0: Ja, ja,
2: dat was toen echt met mijn bandje, een jazzbandje. En toen, dat was mijn eerste bandje, was geweldig. En de drummer was vol Foo Fighters. En zo speelde die ook als Dave Grohl in de jazzband. Maar dat is dan gewoon mooi hoe dat dan ontstaat. In zo'n, laten we zeggen, lokaal bandje voor het eerst. En dan ga je uitzoeken en dan leer je, wat is het? Cantaloupe Island en Watermelon... Ik wou zeggen Watermelon Sugar, maar dat is niet...
1: Nee, maar ik weet wat je bedoelt. Van een band.
2: Dus ja, dan rol je daarin en dan rol je daarin. En...
1: Cantaloupe Island.
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: precies.
1: Die classics.
2: Ja, toch? Daar begin je mee. En dat. Ik weet niet wat de vraag precies was, maar...
0: Nou ja, wat dat je... De bands waren en de artiesten die je inspireerden. Dus.
2: Ja, achter veel. Ik bedoel, op een gegeven moment liep ik dan in een camping in Frankrijk. En toen hoorde ik voor het eerst op de radio zo'n drietal Franse rappers. En dat vond ik toen geweldig.
0: Oh, je bedoelt die gasten van...
2: Ja.
0: Nou, verleden alarm.
2: Dat was toen opeens. Dus ja, dan loop je langs en dan hoor je wat. En
0: dat inspireert dan natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar dat is dus hoe dat het werkt voor mensen op de een of andere manier. Dat is... muziek is wat dat betreft best een ding wat dat mensen kan inspireren, maar ook kan troosten, denk ik. En ik denk, daarom vraag ik ook van, waarom die muziektherapie? Vroeg ik daarnet, zeg maar. Maar ik denk wel dat dat iets is wat dat kan werken.
2: Ik, inderdaad, absoluut. Ik...
0: En moet je daar, stomme vraag misschien, maar dit weet ik oprecht niet. Is dat een zware studie?
2: Ik ga het zien.
0: Oh, je hebt nog niet begonnen, of wel?
2: Nee, ik begin echt september.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja, dit is nog niet. Ja, mensen, we hebben een primeur.
2: Ja, we hebben inderdaad een primeur. Ja, nee, dat is... auditie moeten doen en staan.
0: Moet je daar auditie voor doen?
2: Ja, zeker.
0: Oké, neem even mee. Hoe werkt dat? Want dit is voor mij ook helemaal nieuw. Net als voor jou waarschijnlijk. Maar
2: ja,
0: dan kunnen wij ons voorbereiden op wanneer wij het misschien... Nou ja, waarschijnlijk niet.
1: Nou ja, wie weet. Ik zeggen, lijkt me niet verstandig.
2: Ik weet dat jij instrument speelt.
1: Dat weet je inderdaad.
2: Toch?
0: Ja, ik speel alleen tweede viool. Ik weet een beetje hoe gitaar werkt. Ik weet een beetje hoe piano werkt. Ik weet een beetje hoe een drumstel in elkaar steekt. Maar als je nou zegt...
2: Instrumentalist, toch?
0: Nou, maar als je tegen me zegt van doe even een liedje spelen, dan zeg ik nou, zover gaat het nou ook weer niet.
2: Nee.
0: Er komt niks zinnigs uit, zeg maar.
2: Nee.
0: Maar ik weet een beetje hoe het werkt. Dat vind ik altijd wel belangrijk.
2: Kijk.
0: Maar, nou ja. Je gaat auditie doen, zeg je? Je doet auditie?
2: Ja, je doet auditie. Nou ja,
0: en dan moet je echt gekozen worden hiervoor dan ook? Voor die,
2: Dat was... Ik ga nu naar het conservatorium in Rotterdam.
0: Codarts.
2: Dat is eerst een video insturen met dan wat nummers dat je laat zien dat je piano kan spelen. Kan je zingen, gitaar. En dan word je uitgekozen. En dan word je allemaal in een kamer gestopt. En dan moet je...
0: Voor de duidelijkheid, dat kan je heel veel gaan brengen. Ik bedoel, kijk eens naar Vrouwkje. Die is er ook begonnen op Codarts.
2: Ja, die zat ook tegelijkertijd met mij. Ik heb zelf docent muziek gedaan dan. En zij zat toen bij Pop. En,
0: Kees Braam, zeg maar, is een hele goede producer. Als je die niet kent, die jongen die heeft daar ook op gezeten. Zat vroeger in de band Pauw. Tegenwoordig doet hij heel veel voor diverse bands. Doet hij uitmixen en masteren. Maar dat zijn allemaal jongens die ook Codarts hebben gedaan. Dus dat is wel leuk, denk ik.
2: Het is prachtig. Maar ik vind ook, weet je, voor mij is muziek ook het verbindend element. Dat je gewoon contact kan maken met... Kijk, bijvoorbeeld, ik geef gitaarlessen.
0: Mm-hmm.
2: Laten we zo zeggen. Ik geef gitaarlessen. En dan heb ik een meisje en die heeft voor de rest niks met muziek. Niks met muziek. Maar het enige wat ze leuk vindt, is jammen vindt ze wel leuk. Dus als ze dan binnenstapt, dan pakt ze de gitaar. Eén snaar zit er een beetje melodietjes. En in 3 seconden zit je gewoon, zonder te praten, zit je gewoon muziek te maken. Je bent gewoon aan het luisteren naar elkaar en je creëert gewoon in die ruimte muziek. En ik denk dat puur vanuit mijn muzikantschap, dat iets is wat ik gewoon wil bereiken. Ik hoef niet zoveel streams te hebben. Ik hoef niet zoveel views te hebben. Ik hoef niet zoveel dat. Ik wil gewoon in een ruimte muziek
0: mensen
2: maken.
0: Bereiken. En mensen
2: en
0: bereiken.
2: Mensen bereiken. En weet je, ik heb er laatst over nagedacht. En ik weet niet of het een oprechte opmerking is. Of iets wat geldt. Maar er wordt wel eens gekeken. Oh ja, muziektherapeut. Oh, dan ben je zo'n creatief iets. Blablabla. Noem maar op. Maar als je nou bij jezelf denkt van... Oké, bij een begrafenis. Er worden er geen paracetamol uitgedeeld. Maar er wordt muziek gedraaid.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat het argument op zichzelf al is voor muziektherapie.
0: Ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, vind ik wel een hele goeie. Ja, er wordt inderdaad muziek gedraaid op een begrafenis over het algemeen.
2: Een
0: mooie vergelijking eigenlijk. Ja.
2: Ik wil niet de hele vergelijking in een soort...
0: Oh nee, maar god, weet je... Als je zegt van joh, we moeten de sfeer een beetje omhoog gaan weer... dan doe ik gewoon een explosie. Er is ook weer klaar.
2: Dat
0: maakt allemaal niet zoveel uit. Dus je kan alle kanten op met ons. Behalve de goeie, zeg ik wel eens. Maar dat gaat ook wel goed komen, denk ik. Want weet je... We hebben nou een beetje het beginnetje van Luc Geers hebben we gehoord. Ja. Straks horen we nog meer over je. Tenminste, dat neem ik aan.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik wil je vooral ook horen spelen, want daarom ben je natuurlijk hier.
2: Ja.
0: Mag ik jou vragen om met Damien te gaan richting de speelplaats?
2: Zeker.
1: Ja, u mag mij volgen.
0: We hebben op de redactie, zoals altijd, hebben we een speelplaats ingericht. In het kader van de zogenaamde redactiesessies. Ik moest er nog even trouwens vertellen. Straks gaan we nog even bellen met de jongens van Million of Dead Cups. Dat is een band uit de Verenigde Staten, MDC. Ik sta volgende week, volgens mij, corrigeer me als ik het fout heb, Damien, in Phoenix hier in Breda. En,
1: ja,
0: daar gaan we...
1: dat klopt helemaal inderdaad. Nee, die gaan we zometeen inderdaad ook nog even spreken.
0: Ja.
1: Dat wordt ook wel heel erg leuk, ben ik een beetje bang.
0: Dat hoop ik wel,
1: Staan bekend om een beetje de hardcore punk, dus is niet iets wat wij heel erg standaard meenemen.
0: Maar het is wel leuk om een keer te doen. En ik heb wat nummers ervan beluisterd. Overigens kon ik ze al wel, maar ik luister er nou niet echt dagelijks naar. Ben ik ook heel eerlijk in.
1: Nee, wat flauw.
0: Ja, maar het is wel heel leuk als je het even hoort. En voor een keertje, je moet het even leren waarderen, denk ik. Ik denk meer dat het is. Maar...
1: Dat durf ik ook wel te geloven. Ja. Want hardcore, laat maar zitten.
0: Dat.
1: We zijn nog heel even aan het wachten. Er wordt nog heel even gestemd. Even in de stemming raken. Dat is niet. niet onbelangrijk. Heel letterlijk in dit geval trouwens. Want de gitaar dat moet natuurlijk gewoon goed gestemd zijn.
0: Zeker.
1: Dus zodoende.
0: Wij kunnen Luc, goed gestemd zijn, maar de gitaar moet dat ook zijn.
1: Nou, zeker weten. Luc, ben jij er klaar voor? Helemaal top. Dan gaan we luisteren naar...
0: Luc Geers, live.

buiten blijven. En de wereld wordt de kamer die je kent. Als je bang bent te bezwijken,

verdwijnt vanzelf. Altijd zoeken naar de stilte. Stilte in jezelf.

0: Wauw, ik vind dit echt heerlijk, Demi. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar je hoorde Luc Geers helemaal live. En straks horen we nog meer van hem.
1: Fijn, ja, zeker. Hè? Heerlijk.
0: Lekker. Ik bedoel, hier kan je eventjes zo'n zomeravond als nu. Is dit toch ideaal?
1: Zeker.
0: Ja, laten we eerlijk zijn. Dus zometeen meer van hem. Maar eerst even tijd voor het nieuws.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: In de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Volinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
10: Daar ga je.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
2: Ik ben Alice Mee.
1: Je luistert naar Breda Nu.
0: Breda Nu.

0: Ach, wat een lekker liedje is dit toch. Alice May, vorige week stond ze op Rotwerchter gewoon te spelen. Onverwachts, dat was nog het leuke van het hele verhaal. En wat was dat, een vet optreden. Heb je het nou niet gezien? VRT Max, kan je het op terugkijken. Hoor ik je denken, ja maar wacht even, dat kan helemaal niet, want dat kan ik in Nederland niet krijgen. Ja, dat kan aardig kloppen, maar daar hebben we een trucje voor. Dat heet namelijk gewoon een VPN-verbinding. Die moet je dan even opzetten en dan komt het helemaal goed. Dan kan je gewoon kijken, maakt niet uit. Ook al zit je in Nederland. We zouden rond dit tijdstip even bellen met de band MDC. Dat is Millions of Dead Cops. Dat is een band uit Amerika. Die staan volgende week hier in Breda gewoon te spelen. Punkband voor de duidelijkheid. En dat vind ik altijd leuk. Een beetje punk op zijn tijd, dat hoort erbij. We proberen ze te bereiken in de Verenigde Staten. En ja, weet je, er is natuurlijk een klein tijdsverschil. Het is maar een uurtje of... ze zitten volgens mij in Californië. Dus dat is een uurtje of 10 tijdsverschil. Ja, weet je, dan heb je dit soort dingen.
1: Je zit in Oregon.
0: Ja, Oregon. Nou ja, dan heb je een uurtje of 9 à 10 tijdsverschil. Dat zeg ik. En dat roept toch eventjes wat lastigheden met zich op. We zijn denk ik net aan het ontbijtje bezig of zo.
1: Ja.
0: Nee, middageten denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: De lunch. De lunch zit er net in daar. Misschien heb je ook wel sushi op. Dat is wel lekker op zich.
1: Ja.
0: Ja. Moeten we dan...
1: Dat weet je.
0: Ja, of patatje of zo. Weet je. Ja. Dat kan ook zijn. Zou zomaar kunnen. Moeten we dan nu dat andere item doen? Of zeg je...
1: Nee, want ik ga ondertussen even proberen te regelen dat.
0: Oh, oké. Dus we doen dat item...
1: Misschien doen we hem niet, nee.
0: Je hebt geluk waarschijnlijk.
2: Oké.
0: Ja.
2: Wat goed.
0: Ja, want je had toch geen schone kleren bij, geloof ik, hè?
2: Nee.
0: Nee, dat is gewoon... fijne gedachte dat jij misschien geluk hebt vanavond. Ja. Ik praat je straks bij, maar dat doen we na de uitzending. Maar voorzelfde komt hij er nog op terug en dan heb je het toch nog. Ik hoop het niet voor je. Nou, zometeen dus MDC. Of misschien ook niet. We gaan proberen om ze nog even te bereiken. MDC.

0: Wat een lekker liedje blijft het toch. Sommieu en Dark Before the Dawn. En het leuke is, ze hebben weer van allerlei prijsjes gewonnen. En dat maakt het altijd heel erg leuk natuurlijk met die gasten. Ze hebben weer een award gewonnen voor dit album. En dat betekent dat ook onze eigen Will Knox, onze grote vriend, dat hij ook een award gewonnen heeft. Gaan we nog een keer proberen, Damien? Druk maar op call. Dan gaan we gewoon proberen of dat hij het doet. Neem ze niet.
1: Your call has been forwarded.
0: Nee, wij krijgen een voicemail, dus dat is helaas. We zijn nog bezig om te bellen met de jongens van de band MDC. Zometeen zou het misschien moeten lukken. Maar we zitten ook alweer bijna op 9:30. Dus ik denk dat anders gaat het gewoon over. Dan is het jammer. Zeggen we wel eventjes dat ze binnenkort hier in Breda zijn. Dat vertel ik alvast. Namelijk op precies te zijn op de... moet ik even deze hebben. Volgende week vrijdag volgens mij. Dat is de 17e juli. Dan zijn ze daar. Dat wordt echt heel tof. Volgens mij is Damien nog één poging aan het wagen. Ik kijk heel even naar hem. Klopt dat, Damien? Ja, dat klopt. Waar praten we het even voor. 17 juli. Voor de rest zijn ze bezig met een tour door Duitsland, Frankrijk, Engeland zelfs en Finland. Daar gaan ze optreden. Ze zijn wat dat betreft ook nog best wel flink, hoor, die band. Dat is wel leuk. Misschien hebben jullie er nog nooit van gehoord. Zal ik anders gewoon even wat van ze draaien? Dan hebben we in ieder geval even iets van ze gehoord. Dat is misschien wel even leuk. Is wat harder, dat zeg ik erbij. Hou je daar niet van, heb je pech. Maar wij vinden het wel leuk. Dit is Drones. Banken.

0: free. I love meeting the people that cook my food, that care about the earth, that, you know, doing something to contribute. And if you know, and even being a hardcore fan, a music fan, it's enough for me to want to extend myself and make community out of people, you know, and just say, hey, we're all in this together. What songs do you want to hear? What can I do for you? What can I make the world a better place for you? And so I tell people everywhere, you know, the days of me, you know, oh, just wanting to stay away from people, blah, blah, blah. We just did a European tour a month and a half ago. We played Eastern Europe. It was so much fun just to meet people from Bucharest, meet people from Zagreb, meet people from Ljubljana, meet people from, you know, Eastern Europe and Vienna and Nuremberg and Berlin, and look forward to hanging out in Breda.
1: Yes, you know, we're all going to be there. I'm going to be there, I think, as well. So I'm going to meet you over there. And let's enjoy the music together. Is that a good idea?
0: Let's enjoy the music together. Let's perform for you and have a good time with you. And come and meet me before the show, after the show. Grab a sticker. You know, we're just going to make community with the world. You know, I'm doing this. I'm 70 years old, and I love it.
1: And we're going to enjoy your show in the Netherlands.
0: I love going on tour with my band and the band getting so tight.
1: Yeah.
0: And it's just being on tour is the best time to see a band. You know, we just, this last tour, I can make mistakes, and then my band just picks it up and turns it, you know, and they go, I'll go, oh, man.
1: Into a big party.
0: I missed the second verse, but they just went right to the lead, and everything's all good. And I'm thinking this while I'm realizing, oh, man, I messed this up. I hope they get it. I hope they can cover for me, and, you know, and then not stop playing and look at me like, whoa, there's a lead, dude. You know, anyway.
1: They will cover for you.
0: I look forward to being with you on tour. I look forward, love the country. We're playing Harlem. Is that the second gig? Or the Hague?
1: It's the second gig, yeah. You're going to play in Kessel first, and that's in Germany. And then you're going to come to the Netherlands, to Breda. And we're going to see you all there. Hey, there's a news anchor banging at my door. So I got to go to the news. We'll talk to each other next Friday. Is that okay with you?
0: Yeah, sure.
1: Okay.
0: See you next
1: week. Bye-bye.
0: See you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Zo, nou, daar is die hoor, de weerman. Tenminste, de nieuwsman. Ik heb het over niemand minder dan Damien Vergaander. Dit kan nooit op tijd klaar zijn volgende week.
2: Ze spelen overigens even nog aanvullend om 11 uur.
1: Ja, en het duurt tot een uur of 4 s'nachts.
2: De gepland staat 12.
1: Ja, nou, dat geloof je toch ook niet.
2: De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van Ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto dat achter een hek was geparkeerd vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Terwijl de vakanties langzaamaan zijn begonnen, wordt de A58 opnieuw afgesloten. Automobilisten uit Breda die richting Eindhoven rijden, moeten een omleiding nemen. Daardoor loopt de reistijd flink op. De weg tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en Batadorp wordt afgesloten vanwege werkzaamheden. Ga je op reis? Check dan altijd even je route.
1: Ik heb jou trouwens uitgelogd hoor, dat weet je.
2: Oh ja, dankjewel. Er zijn 4 mannen opgepakt die verdacht worden van tientallen inbraken of pogingen van inbraak. Vooral horecaondernemers waren de dupe. De groep ging langs bij het huis van de horecaondernemers op het moment dat zij in de zaak stonden. Met een rechercheteam heeft de politie de mannen kunnen opsporen en aan kunnen houden.
1: Aan de maffia. Dus even kijken hoor, vanavond is het zonsondergang op zondag. Het is dan nog tot 18 tot 20 graden in het noorden, tot ongeveer 25 graden in het zuiden van Nederland. Vannacht koelt het af naar 14 tot 19 graden en is het eerst helder. Later trekt vanuit het noorden wat bewolking over het land. Morgen is het zondag met regionaal wat sluierbewolking en in het noorden in de ochtend mogelijk wat meer wolken. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. De vlaaien worden warm. Het verkeer van de ANWB, sorry.
2: Dankjewel, ja, ik was op je aan het wachten. 19 files over een lengte van 2 kilometer in de Gamselanden. Belangrijkste uit de regio neem ik met je door. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is afrit Rijsbergen op dit moment dicht door opruimwerkzaamheden.
1: Oh jee.
2: Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen knopen de Stok en Etten-Leur-West is het dicht vanwege werkzaamheden.
1: Oh,
2: op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knopen de Baars en knopen Batadorp is het dicht. En op de A59 knopen Zonzeel richting Sertogenbosch bij Waalwijk is het dicht vanwege een spoedreparatie.
1: Eigenlijk zit je gevangen in Breda.
2: Oprit ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Bing, bing, bing. Dan zou ik moeten... Ja, ik zie ondertussen wat de situatie op het spoor is. Dat is toch ook fijn. Tussen Roosendaal en Antwerpen rijden er op dit moment geen treinen. Komt door een defecte bovenleiding. Duurt tot tenminste 11 uur vanavond. En ondertussen is de situatie op Schiphol Airport uitgebreid naar geen enkele trein. Vanwege de spoor...
1: Ja, hij luisterde niet, maar dat moet ik hem nog een keer maken.
2: De situatie op Schiphol Airport is geüpgrade van veel minder treinen naar geen treinen. Tot tenminste 10 uur vanavond.
1: Och, dat wordt wel dinsdag.
2: Ja, tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: deze DJ's. Armia en Arsham, zo heten ze, wonen in Nederland. Ze hebben samenwerking met Jordan Grace. Never Gone is hun nieuwe single. Hij is wel heel erg lekker hoor. Hey. Breder nu, daar luister je naar. Trouwens, wil je meer van dit soort dingen horen? Straks, na iets over 11, is Erwin van der Blieken weer met zijn On Fire Radio Show. Dus dat wordt ook weer hartstikke gezellig. Ik heb zijn playlist mogen inzien. Er zitten vette tracks tussen hoor. Dat kan ik je wel alvast een beetje verklappen. De gast nog steeds, Luc Geerst. Sorry van het interview van net, dat moest heel even tussendoor. Dat was wel leuk, maar volgens mij heb jij het niet eens gehoord, of wel?
1: Het was langdradig.
0: Nee hoor, dat viel best mee.
1: Nee, ik, vond het echt, ik heb het niet gehoord.
0: Ik vond het oprecht, wel een keer om op zo'n manier een interview te doen.
1: Sorry.
0: Dit doe ik ook niet dagelijks.
1: Nee, maar. nee, excuus. Ik was even naar de C, laat het daarop houden.
0: Damien, even voor mijn info. Jij deed niet de techniek, want ik dacht dat jij de engineering was. Heb ik ook gezegd in de uitzending.
2: Dus helaas.
0: Dat corrigeer ik dan bij deze eventjes. Wacht even. Correctie. Zo. Corrigeer ik dus
2: bij. Dat is onze rol en ik. Dus,
0: Oké. Dus, maar wel leuk, MDC. Als je een beetje van punk houdt. En punk is lekker hoor.
2: Gaan we er naartoe, Marco?
0: Ja, ik zit er wel over te denken.
2: Nee, bij deze. Zullen we er naartoe?
0: Regel jij toegang?
2: Ik regel toegang.
0: Dan gaan we kijken. Oh god, waar begin ik weer aan? Dit wordt een hele lange avond. Maar ik ga het wel doen. Dus we gaan gewoon waarom ook niet? Ik ben er gek genoeg voor. Dave gaat ook mee, heb ik net gehoord. Dus dat wordt leuk. Ja, die weet dat zelf nog niet. Maar die gaat ook mee. Want anders ga ik niet. Nee, ik moet een beveiliger bij me hebben. Dus nee, dat wordt leuk. Ik heb er nu al zin in, om heel eerlijk te zijn. En dat meen ik dan wel serieus. Goed, dat over deze fantastische band die de volgende week staat. Luc Geers was de gast vanavond, is nog steeds de gast vanavond. En singer-songwriter, dat hebben we al gehoord. We hebben twee liedjes al van je mogen horen. De teksten, hoe kom je daarop? Doe je dat gewoon, het is singer-songwriter, je zou zeggen, ja, logisch, maar haal je het uit eigen belevenis? Is het gewoon storytelling wat je doet? Van verzonnen dingetjes bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk ook. Hoe werkt dat voor jou, muziek maken?
1: Ja, dat verschilt. Ik vind schrijven op zichzelf ook een uitdaging hoe je daarmee omgaat. In eerste instantie was ik heel erg pushen de beste zin. En eigenlijk is het juist ook, je wilt leven vangen. Dus dan wil je juist zinnen hebben die die imperfectie ook vangen. Waardoor je het veel meer laat ontstaan. En ik ben wel een denker. Ik zit wel in mijn hoofd. Dus mijn nummers gaan ook wel over mijn zoektocht met het leven en met alles om mij heen. En ik denk dat dat toch wel terugkomt. Ik denk, in elk liedje heeft wel het element van zoeken. Dus dat, dan heb ik in ieder geval een titel.
0: En ga iets vragen, dat vraag ik echt letterlijk aan iedere band. En dat, je zegt ook, er zit wel wat persoonlijks dus in de liedjes. Als je op een gegeven moment iets gaat spelen voor de eerste keer, dan geef je dus een deel van jezelf eigenlijk bloot. Is dat lastig?
1: Ja.
0: Waarom? Want ik hoor van de ene hoor ik van nee, want ik heb het voor mezelf al verwerkt in mijn tekst. Nu zeg jij, je bent een van degenen die ja zegt. Waarom is dat voor jou lastig? Ja, het is een moeilijke vraag, hè? Ik weet het maar.
1: Nou ja, het is. Ik praat wat minder. In één lijn. Ik praat altijd meer in soort delen bij elkaar. Dus ik ga mijn best doen om een zo samenhangend verhaal mogelijk te brengen.
0: Ja, is goed.
1: Waarom is het lastig? Ik denk, in één woord ervan toch al die kwetsbaarheid. Van, er zit zoveel gevoel bij. Je probeert bij de kern te komen van jezelf. En als je dat dan eenmaal laat zien, dan zit dat toch. Een soort van het kind wat dan zijn tekening aan zijn ouders laat zien en dan afwacht wat het antwoord is. Ik denk dat toch voor de eerste keer bij elk nummer wat je dan speelt erin zit. En dat, denk ik.
0: Maar trek je dan ook, dat is dan de vraag die daar logisch op volgt. Je zegt de metafoor is het kind wat de eerste keer de tekening aan zijn ouders laat zien. Trek je jezelf dan ook heel veel aan van bijvoorbeeld een publiek wat er voor hetzelfde geld geen reet aanvindt, maar of wat niet mee wil doen, of weet ik veel wat, zoiets in die zin. Trek je eigen daar dan nog wat van aan? Of leer je dat uit te schakelen, dat gevoel?
1: Nou, ja, je leert ermee omgaan. Op een gegeven moment is het ook gewoon van, oké, je bent aan het optreden en dit doe je dan niet meer om eens even te kijken die waardering te krijgen van het publiek. Maar dat element van het kwetsbare laten zien zit er wel. En het grappige van muziek maken, van optreden, is je leert soort van om te gaan met die strijd. Want je bent iets kwetsbaars aan het doen. En dan moet het toch opeens ook, bijvoorbeeld in radio, is het vast, bam, het is weg. Bam, shit, bam. Oh, ja. Nu, die heeft een nieuw liedje. Oh, bij jou is al een maand oud. Weet ik het. Maar er zit toch, muziek hoort de kwetsbaarheid, het vangen van. En dus het is een soort strijd ermee. Want je springt er weer in en je springt er weer uit. Je springt er weer in en je springt er weer uit.
0: Ja, dus, en dan heb je ook nog eens een keer last van de Dutch disease. Dat iedereen, als jij ergens aan het spelen bent, zit door je heen te kleppen.
1: Absoluut, absoluut. Dat is, dus ik ben nou ook meer richting de lichtconcerten aan het gaan. Want ik was meer poppodia, Engelstalig, Nederlandstalig. Ben ik nu een beetje van de poppodia af. En ik ben nu aan het kijken naar de lichttherapie. En ik weet niet, ja, ik zit ook te denken van, nou ja, misschien weer een beetje juist die spiritualiteit, dat ik op een gegeven moment een cursus mantra zingen ga doen. Dan dus je toch in heel erg, ik ben op een gegeven moment heel erg naar mijn gevoel gegaan en een lijn die dan daar naartoe trekt.
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, ik weet, je was gespot in dit geval. Ik ga dit heel even vertellen, dat doe ik normaal gesproken nooit. Maar Nina spotte jou op het terras. Die zei, dit is leuk, dit moeten we in de show eigenlijk hebben. Die is naar jou toegekomen en heeft gezegd van, joh, luister eens, wij maken een radioprogramma. Zou je het leuk vinden om te komen spelen? Dat was op een terrasje, volgens mij, als ik het goed begrepen heb.
1: Nou, dat is eigenlijk al een heel mooi verhaal. Puur naar wat je, waar je naar vraagt. Dus ik zat toen inderdaad voor het cafeetje te spelen. En de speaker die ik voor me had, was zacht. Dus het publiek hoorde mij nauwelijks. Maar ik kon me daar heel erg door voelen van, oh, men hoort mij niet en we moeten nog harder spelen. Blah, blah, blah. Maar eigenlijk zat ik gewoon heel lekker in het zonnetje met een pizzaatje naast me. Ik zat gitaar te spelen en ik zat te zingen. En ik had het gewoon heel erg naar mijn zin. Ik wist gewoon, niemand luistert. En blijkbaar luisterde Nina wel. Dat vond ik wel heel fijn. Maar dat is ook, ja, voor mij was dat dan ook, ik zat daar gewoon heerlijk als een soort Spanjaard voor een restaurantje te spelen. En dan leer je daarmee om te gaan door te zeggen, ik doe dit en ik krijg er geld voor en ik geniet ervan. En dus dat moet je op een gegeven moment ook leren,
0: Ja, goed. En daarnaast wat je zegt, ja, er was er eentje die dan, nou ja, er zullen er meer geweest zijn, maar even als voorbeeld. Was er eentje die zat te luisteren. Is het dan ook een soort genoegdoening als er dan één persoon naar je toe komt? Zo van, joh, ik heb je gehoord en dit is tof of wat dan ook?
1: Absoluut, ja. Absoluut.
0: Ja, want kwalitatief valt er echt niks op af te dingen, hè? Dat is echt, ik weet niet, ik kijk even naar Damien. We hebben net de eerste set gehoord in het eerste uur. Het was echt heel tof, hè? Even
1: jazeker.
0: Dus weet je, wat dat betreft, ik meen het oprecht, hè? Nee, dat zeg ik er even duidelijk bij. Want Nederlandstalig is al een markt die op dit moment redelijk overspoeld wordt, denk ik.
1: Ja.
0: Is dat ook een bewuste keus dat je Nederlands doet? Of zeg je van, joh, het maakt mij eigenlijk niet uit. Ik kan ook Engelse liedjes gaan schrijven straks. Dat soort dingen.
1: Nou, het was wel een keuze waarvan ik dacht, je bent muzikant. En dat geldt voor iemand natuurlijk heel anders. Hè? Dit was voor mij. Ik ga het nu niet even.
0: Nee. Ik vraag het ook specifiek voor de muzikant Luc Geers.
1: Ik had voor mezelf, ik schreef in het Engels. En dan had ik toch iets. Oké, als ik dan mijn verhaal wil vertellen als muzikant / groter kunstenaar, noem maar op. Dan is het toch heel raar dat je eigenlijk gaat zeggen, ik ga nu iets kwetsbaars brengen voor het publiek en dan zeg je, oké, maar ik ga nu toch een muur opgooien, want een andere taal.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was het voor mij, ik ga gewoon de zoektocht, gewoon Nederlandstalig ga ik gewoon induiken. En ik ga kijken, hoe werkt de Nederlandse taal? Hoe zet ik dat in? En dat is grappig, want je denkt van, oké, dan wordt het heel oprecht. Maar eigenlijk ga je dan opeens denken, de Nederlandse taal, dan moet het opeens heel poëtisch zijn. Of dan moet het opeens heel erg goed doordacht. En eigenlijk wordt het dan ook wel heel erg gemaakt. Dus ik vind ook heel veel nummers die ik heb, achteraf gezien, het was een mooie leerweg, maar dat vind ik wel wat gemaakt. En ik begin nu steeds meer echt die onvermaaktheid van de Nederlandse taal te gebruiken in mijn teksten.
0: Moet het altijd rijmen als het in het Nederlands is?
1: Nee, dat vind ik niet. Nee, zeker niet.
0: Nee, oké, want dat kan natuurlijk ook nog iets zijn. Dat vroeger had je wel eens dat het AABBA of zo was, weet je wel, zo'n schema. Werk je daar op zo'n manier nog steeds als tekstschrijver zijnde? Of?
1: Ja, misschien wel. Misschien is het bij mij ook best wel. Ja, misschien. Ik denk dat die wel redelijk vaststaat. Dus daarin is het dus, en misschien raakt het op een gegeven moment over een jaartje ook weer loslaten. Dat is echt heel. Want op een gegeven moment zit je toch. Ja, het is laat het zo zeggen. Het is een zoektocht.
0: Ja, het is een zoektocht. Dat is duidelijk inderdaad. Ja. Dan een belangrijke vraag die ik dan ook gesteld wil hebben. Je maakt muziek. Hoe begin jij? Begin jij met muziek? Begin je met de tekst?
1: Nou, dat was het grappige. Ik ging dus naar een Nederlandse taal. En dan ga je naar de taal. En dan denk je de taal, taal, taal, taal. Terwijl ik van nature veel meer met muziek bezig ben geweest. Ik ben altijd veel meer componeren, muziek, piano, noem maar op. En op een gegeven moment merk je, weet je wat? Nee, ik moet weer terug naar mijn basis. En dat is dus de muziek. Voor mij is de muziek altijd de basis. En daarna komt de tekst. Maar dat was het eerst niet. Dus het is ook een zoektocht van, oké, je denkt, dit moet ik zijn. En op een gegeven moment merk je toch van, nee, je bent nu in iets vastgegroeid. wat je uiteindelijk toch weer loslaat. En ik denk dat dat als mens ook wel iets is wat gewoon je doormaakt. Je groeit op, je denkt van oké, dit moet ik zijn. En op een gegeven moment, op een leeftijd, merk je, oh wacht, nee, dat is eigenlijk iets waarvan ik denk dat iedereen wil dat ik wil zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, dus dat laat je los. En dan word je weer langzaam jezelf. En dat is, dus, het, voor mij is muziek ook een metafoor om om te gaan met leven.
0: Nou ja, dat is heel duidelijk. Zometeen heb ik nog meer vragen aan je. Dus dat doen we in het volgende uur. Want ja, ik wil weten wat je allemaal naartoe moet brengen. Al dat soort dingen wil ik zo meteen voor je horen. Maar we willen je ook nog live horen spelen, uiteraard.
1: Ja.
0: Dus ik verzoek je om onze oorlijke duo Dave en Damien weer te volgen.
2: Ja, zeker. Komt u bij.
0: En dan richting de speelplaats gaan. Die hebben we gesitueerd, zoals we dat altijd doen, op de redacties. Het heet namelijk niet voor niks de redactiesessies. Dat zal je waarschijnlijk ook begrijpen. Want ja, ja. De redactiesessies, die doen we op de redactie, toch,
2: en,
0: Damien?
2: Inderdaad. En misschien nog wel even een klein primeurtje. Misschien... Maar dat moet nog een beetje gaan vormen.
0: Hey, mag ik raden? Moet je de accu van de camera vervangen?
2: Nee. Die heb ik alleen niet meer terug aangezet, die camera.
0: Ah, okay.
2: Maar hij is vol. Nee, klein primeurtje is het feit dat wij nog maar één keer een redactiesessie hebben hierna.
0: Ja, en dan moeten we nog even kijken. Want, zullen we dat straks vertellen?
2: Ja, ik denk dat wij straks even wat moeten uitleggen.
0: Ja, dat is misschien wel even handig. Want ja, weet je, anders denken mensen weer dat we stoppen. En dat is...
2: Zouden ze best fijn vinden, denk ik.
0: Nou, ik weet mensen die bij mij zijn. Ik heb nog geen beeld. Oh ja, nu heb ik wel beeld vanuit de redactie.
2: Wel beeld.
0: Dus ik ga gauw de camera overschakelen, tenminste.
2: En dat betekent, als dat gaat lukken, dat wij gaan luisteren naar...
0: Luc Geers, live.

0: Wauw, lekker hoor dit. Je hoorde Luc Geers helemaal live. En straks hoor je nog meer van hem. Want hij is er gewoon nog een uur lang. Groot applaus voor hem. Dik verdiend ook. En nou, zometeen na het nieuws van even over tienen hoor je hem straks ongetwijfeld weer.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Volinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Kom nou, het begint al!

0: Dit is Breda Nu.
1: Dan gaan we nu terug in de tijd. Toen de lucht nog schoon was en de seks vies. Oeh, godverdamme.

0: Een beetje in het kader van volgende week. Hè. Volgende week dan is de Zwarte Cross. En dat is toch wel. Ik vind dat een heel leuk festival op de een of andere manier. Ben je er wel eens geweest, Damien?
1: Nee.
0: Moet je echt, als je nou voor festivals houdt en je hebt een keer de tijd ervoor, moet je dat een keer doen. Zwarte Cross is echt wel heel leuk. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar volgende week is dat festival. En die jongens van Baila de Gasolina, die ken je wel even serieus.
1: Even serieus, ja.
0: Die mogen dat nummer daar van de organisatie niet spelen. Nee. De organisatie is dat nummer een beetje zat aan het worden. Want dat was vorig jaar is het een beetje uit de hand gelopen. Maar, ik zeg erbij, dit zou natuurlijk ook een stunt kunnen zijn van Zwarte Cross. Die zijn altijd goed in het bedenken van stuntjes. En van dit soort dingen, van dit soort geintjes, van dit soort teringgeintjes, zeg maar. Dus dit kan even een grap zijn. Daar komen we volgende week achter.
1: Ja.
0: Dus volgende week Zwarte Cross, ga je er naartoe. Wens ik jou heel veel plezier vooral. Dus dat. Even kijken, wat hebben we dit uur eigenlijk nog te doen? Zometeen heb ik nog wat ik aan jou moet laten horen. Doen we over twee platen eventjes met jou goed vinden. Dat is heel belangrijk.
1: Prima.
0: Oh, nou, dat is mooi. Wil jij dat spel nog doen of zeg je van...
1: Nee.
0: Oké, we doen geen spel, hoor ik net.
1: We skippen het.
0: Oké, we skippen het. Heeft ook te maken, we hadden net natuurlijk een gesprek met Dave van niemand minder dan MDC. Die volgende week hier in Breda gewoon een optreden geven. En dat zijn jongens die gewoon al 47 jaar meedraaien in de muziek zien. Op het hoogste niveau binnen de punk zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Kan je gewoon hier gaan bekijken. En we hebben net afgesproken dat wij ook gaan.
1: Ja.
0: Dat wordt leuk. Verder dit uur nog sowieso Luc Geers. Die nog gaat spelen. En we moeten ook nog een mega dance classic volgens mij. Dus hebben we het nog heel druk?
1: Ja.
0: Een van de dingen die ik ook even wil doen is de nieuwe single van Teddy Swims. Ik weet niet of je dit weet, maar Teddy Swims is natuurlijk vorig jaar vader geworden van zijn kind.
1: Ja.
0: Met zijn vriendin die hij sinds 2024 alweer had. Is dat vlucht als ze dan een kind nemen? Ja, maar er zijn meer mensen die dat doen. Dus wat dat betreft, daar hebben we geen oordeel over. Maar het is wel gebleken dat het niet helemaal goed ging in die relatie tussen die twee.
1: Oh.
0: En daar heeft hij ook zijn nieuwe liedje over gemaakt. En dat liedje dat heet Break Up in Reverse. Heel mooi gevoelig liedje van niemand minder dan Teddy Swims. Je hoort hem bij Breda Nu in HWTNS.

0: Dit is toch een mooi liedje. Marshmallow samen met Halsey. Je hoorde Be Kind hier bij Breda Nu in HWTNS. Hey, Damien, ik ga je wat laten horen. En dan weet jij precies over welke band dit gaat. Als ik dit laat horen. Klein stukje hoor. Deze.
1: Dat wil ik al zijn optocht. Ja, dan gaan we dan. Oh, gaan we carnaval is het mooiste wat er is.
0: Je weet wie dit zijn, toch? Yeah. Of niet? Dit zijn de jongens van de Gearboys. Zeven keer Gearboys. Dit is carnavalsliedje. Dit hoort bij carnaval. Heel erg. Maar nou is het leuke van het verhaal. Deze jongens die gaan meedoen naar de popronde. Ja, die gaan meedoen naar de popronde. En dat doen ze niet zomaar, want ja, waar ik ze van vooral dit kan.
2: Lekker kunnen vallen met z'n allen,
0: Zijn ze toch op andere manieren ook nog bezig met muziek maken? En dat doen ze niet helemaal onverdienstelijk. Ik kwam erachter en ik had zoiets van. Oh, maar dit is eigenlijk best een leuk liedje. Dit is namelijk hun nieuwe single, die heet Bokkenrijder In. En dat

0: De Gierboys en Bokkerij erin. Het is hun nieuwe single. Ik vind hem leuk, Damien.
1: Ja, maar ik heb wel een herog.
0: Ja, nou, dat snap ik. Jij zat helemaal met de carnaval in je hoofd natuurlijk.
1: Ja, dit klopt in mijn hoofd echt niet met deze stemmen.
0: Het leuke is, ze gaan meedoen dus aan de popronde.
1: Ja, fantastisch.
0: En als ik dan een beetje een vergelijking mag trekken... en misschien corrigeer me als ik het fout heb... mag ik ze dan een klein beetje vergelijken als act met de kraaien?
1: Ja, snap wat je bedoelt.
0: Ja, er zit wel een klein beetje een raakvlak in.
1: Ja.
0: Ik zeg niet dat het hetzelfde is, dat hoor je me niet zeggen... maar er zit wel een klein beetje een raakvlak in met de kraaien... die ook eigenlijk een beetje... ook een beetje carnavalesk zijn, laat ik het zo maar noemen.
1: Ja, combinatie tussen een soort nederig pop en carnaval.
0: Als je ze ziet, is het een soort koorsdroompje. En dat is bij hun ook wel een beetje het verhaal. Ja. Dus nou, je hoorde de nieuwe single dus van de Gearboys. Ik denk, ja, moet ik het toch even doorheen gooien?
1: Ik vind hem leuk.
0: En ik zag jouw blik, ik weet niet, mensen die meekijken, die hebben het misschien gezien. Jouw verbazing was echt enorm.
1: Ja, was enorm.
0: Ja.
1: Dit is in mijn hoofd echt, dit klopt niet. Nee.
0: Jij kende het al, hè, zei je, Luc?
2: Ja, ik had iets voorbij zien komen op Instagram.
0: Ja, dat kan.
2: Dat was gelijk dat ik... Ja, dat is vet.
0: Ik denk dat jij het hebt voorbij zien komen bij Sebastiaan Okhuizer. Oud-collega van 3FM. Oud-collega van hier. Hij werkt nu voor 3FM. Hm. Maar die jongen die heeft...
2: Carnavallen met z'n allen, met z'n allen. Carnavallen met z'n allen, met z'n allen. Carnavallen met z'n allen, met z'n allen. Carnavallen met z'n allen, carnavallen.

0: Wat een mooi liedje is het eigenlijk. Gracie Abrams en Look at My Life. Het is haar nieuwe single. Maar valt jullie iets op hier aan? Even, ik vraag maar even aan zowel Lucas als aan Damien. Dit
1: nee.
0: Nee? Jou ook niks opgevallen?
1: Nee.
0: Het lijkt wel alsof zij Olivia Rodrigo hebben ingeslikt. Ik bedoel, let op. Dit is Olivia Rodrigo.

0: klinkt bijna hetzelfde gewoon. Weet je? Ik heb echt zoiets van, volgens mij heeft zij Olivia Rodrigo ingeslikt of zo. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik vind het leuk. Daar gaat het verder niet over, maar dat viel me op. Ik denk, joh, vond jullie dat ook op?
1: Zo zegt, denk ik, ja.
0: Het heeft wel heel veel invloed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, is dat erg? Nee, totaal niet, maar het viel mij op. Ik denk, joh, moet ik toch even met jullie delen?
1: Ja.
0: Nou, ik heb het gedeeld. Het is uit mijn hoofd. Dat was eigenlijk het belangrijkste doel van deze hele avond. Kunnen naar huis.
1: Top, oude.
0: Nee, maar zonder gekheid. Het is. Ik moest dit wel even weten. Ja, dat geloof ik. Jij wil gelijk weg natuurlijk. Eens even kijken hoor. 1:01. Tijd voor een brede update. Ik weet niet wie hem gaat lezen. Maar ik niet.
2: Ik ben eruit, zei ik net.
1: Nee, zal ik het dan maar doen?
0: Ja, dat is goed.
1: Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden 3 mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de 3 minderjarige jongens meegenomen.
0: Toch vervelend. Tijmen heeft de hele nacht wakker gelegen van de brandalarm in de tuin.
1: Opnieuw ging het mis in de tunnelbak aan de Johan-Willem-Friesolaan. 3 personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel te plaatsen. Na korte controle van het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de vestkant is opnieuw een mobiel toilet in brand opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vloog er een Dixie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen.
0: Ik vraag me nou toch af, even serieus nu. Ik vraag me toch af wat dat nou is. Is er nou iemand in Breda die gewoon een pesthekel aan Dixies heeft of hoe zit dit?
1: Ik heb geen idee. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden verder dalen. Zorgen dat ze dalen? Dat ze niet verder dalen. Excuus, dat staat denk ik verkeerd in de tekst. En dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaalbergen op Zoom, Woensdrecht en Tilburg.
0: Ja, dus dan weet je het alvast. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Tot zonsondergang was het zonnig vanavond. Volop zelfs. Het is 18 tot 20 graden gebleven in het noorden en 25 graden in Zuid-Nederland. Vannacht koelt het af naar 14 tot 19 graden. Is nog steeds lekker warm. En het is eerst helder. Later trekt vanuit het noorden wat bewolking over het land. Morgen is het zonnig met regionaal wat sluierbewolking. En in het noorden in de ochtend mogelijk wat meer wolken. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Tot zover het weer van Weerplaza. Tijd voor het verkeer van de ANWB.
1: Ja, er staan in de ganse landen 17 vertragingen met een lengte van 0 kilometer, oftewel alleen maar werkzaamheden. Belangrijkste uit de regio neem ik met je door. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is afrit Rijsbergen op dit moment dicht. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp is het dicht vanwege wegwerkzaamheden daar. En op de A59 knooppunt Zonzeel en Sertogenbosch bij Waalwijk is het dicht. Daar is de spoedreparatie. Het verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Ja, dan is er in de buurt 1 melding op het spoor. Dat is tussen Roosendaal en Antwerpen. Daar is een defecte bovenleiding. Duurt in ieder geval tot 11 uur vanavond. De problemen rondom Schiphol Airport zijn wel opgelost.
0: Zo.
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: toch blijft dit een prachtig liedje hoor. Je hoorde Jasmin en Feathers. Even kijken, een week of drie geleden was volgens mij, of twee weken geleden, is dat 27e was hier in de studio. En nog steeds, ik blijf dit een prachtig nummer vinden op de een of andere manier. Was jij niet bij trouwens, Damien?
1: Nee.
0: Nee, heb je wel gemist hoor. Dat was echt, ik vond het heel tof in ieder geval. Dus dat is ook belangrijk. Vanavond ook live muziek. En nou ja, weet je, we hebben nu drie weken achter elkaar al live muziek. Bedenk ik me net. Want vorige week was Mette Hendrix hier, lokaal. Dus heel erg tof ook. En Luc Geers vanavond in de studio te gast. Heeft al twee setjes gedaan. Mocht je dat gemist hebben, luister het dan vooral terug. Of kijk het binnenkort terug op het YouTube. Nou, nog een keer. YouTube kanaal van Brede Nu. En jij hebt eigenlijk best iets bijzonders. Want jij bent de voorlaatste in de redactiesessies.
1: Ja.
0: Ja, de redactiesessies gaan in ieder geval stoppen.
1: Ja, de redactiesessies gaan stoppen. En dat, dat is geen lichtvaardig besluit.
0: Nee, dat is, soms kan je niet anders en moet je een besluit nemen.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, waar iets stopt,
1: komt ook iets nieuws.
0: Komt ook iets nieuws.
1: En vanaf dus, september ga je daar meer van horen.
0: Ja, maar ga ik alvast iets verklappen?
1: Ga je...
0: Hou de naam. Nee, ik kan één ding zeggen, dan weet nog niemand iets. We gaan gangmakers nemen. Ja, dat zijn ook koekjes. Die kun je bij de grote supermarkt met de twee letters, de A en de H, daar kun je die halen bijvoorbeeld. Maar ja, dat zijn gangmakers. Maar je kan ook op een andere manier gangmakers. Ja, weet je, wie weet. Je komt er vanzelf achter. Medio september ga je daar meer, denk ik, over horen. Want dat is ook nog een keer een verhaaltje. We zijn er een paar weken eigenlijk niet gewoon.
1: Ja, we zijn er een paar weken niet.
0: Maar ik heb nog één verrassing daarbij. Ik heb vanmiddag heel eventjes hier een beetje klaafje gehad, even zitten vragen van joh, wat is nou precies het idee? Waarschijnlijk zijn we er 1 augustus nog wel een keer.
1: Oh.
0: Ja, dat is nog eventjes een... dat is ook een nieuwtje voor jou. Dat is
1: geheimpje. Ik had eigenlijk... jij bent er dan, want ik ben dan weg, hè?
0: Oh, ben je dan alweer weg?
1: Ja, dan ben ik...
0: Jij hebt expres, heb jij de vakantie genomen dan?
1: Ja, ik wil net zeggen, precies tijdens onze verhuizing heb ik...
0: Ja, nou, dat snappen mensen misschien nog niet. Wij gaan als radiostation gaan wij verhuizen. Niet van frequentie, niet van de zender, zeg maar.
1: Fysiek.
0: Maar fysiek gaat het pand hier waar we nu in zitten, dat is het AV-huis. Nou ja, weet je, ik ben heel eerlijk met je, dit is een pand. Toevallig doet deze week de airco het, maar de afgelopen twee weken liep een reuzel uit je reet. En dat is maar één klein voorbeeldje. Zo hebben we ook wel eens een keertje op de wc gezeten. Dat je bij jezelf dacht van... wc-papier, hoe schrijf je dat ook alweer? Dus dat soort dingen.
1: Wel eens een keertje.
0: Ja, dat gebeurt regelmatig. Maar in dit geval... we hebben nu wel een ander pand. En daar gaan we dus binnenkort naartoe. We worden vriendjes met een andere omroep die daar ook zit. Gezellig gaan we... Nou, sterker nog... we kunnen tijdens de uitzending met een wandelmicrofoon de studio inlopen. Daarom te kijken van hoe is het bij jullie?
1: Ja, dat zal er eentje ons in dank afnemen.
0: Nou ja, als dat bij Axel doen, die kan dat best
1: doen. Ik denk dat je precies weet bij wie.
0: Ja, nou, dus die vindt dat leuk. Die kan erom lachen, denk ik. Ja. Maar dat soort dingen, dat kan er straks allemaal. Maar daar komen we op een later moment op terug. Hou de naam gangmakers in de gaten. Dat is het enige wat ik er even bij zeg. Want ja, weet je, ik ben toch heel eerlijk. Ik vind wel, we moeten iets doen met muziek.
1: Ja.
0: Dus vanavond, Luc Geers, sorry voor dit lange interruptie dingetje. Dit doen wij normaal gesproken nooit.
2: Nee.
0: Oh, nou en. Maar het gaat lekker hè, vanavond. Ik wilde aan jou vragen, vooral. En dat heb ik eigenlijk net al een klein beetje verklapt. Mm-hmm. Je schrijft muziek, je doet heel veel leuke dingetjes. Het is niet zo dat je er nou echt, dat zeg je zelf al, een heel groot publiek. Het gaat jou niet echt om de streams en om dat soort dingen. Maar heb je een uiteindelijk, qua muziek dan zeg maar, met je eigen muziek, dus niet zozeer als muziektherapeut, met je eigen muziek, heb jij een doel voor ogen. Wil je iets bereiken aan de achterkant? Wat is je ultieme, durf grote dromen over 5 jaar? Wat is Luc Geers dan muzikaal gezien?
2: Ja, in het begin was het, ik wil ook laten zien dat ik de artiest ben, dat ik de volle zalen. En eigenlijk wil ik gewoon over 5 jaar nog steeds muziek maken die ik oprecht voel. En als dat dan een kleiner publiek is die denkt van, oh, dat vind ik heel vet. Dan vind ik dat prachtig. En is dat een heel groot publiek, is het ook mooi. Maar ik denk niet dat het daar mij daarom gaat. Ik wil gewoon bezig zijn met muziek.
0: En
2: dat is oprecht voor mij 5 jaar prima. En dan als ik dan blijf spelen, heerlijk. En dan, ja, ik weet niet. Ik ben daarin misschien niet te commercieel. Ik ben misschien niet te goed ervoor. Het maakt me niet uit. Maar ik wil met muziek bezig zijn over 5 jaar. En dat is, ik kan nu...
0: Nee, dit is letterlijk de vraag die ik je stel. Ja, dus dat klopt. Ja, dus maar goed, oké. Okay, ga ik je toch even een gewetensvraagje stellen. Mm-hmm. Stel je voor, je hebt een aantal festivals. Ik noem heel even hier in Breda weer de POB-parade. Dan kan je in diverse kroegjes kun je staan. Tijdens het paas is dat. Eerste paasdag meestal. Of tweede paasdag, sorry. Is dat meestal. En dan kun je in diverse horecagelegenheden komen er dan optredens van de singer-songwriters, van bands en dat soort dingen. Maar je kan ook meedoen aan bijvoorbeeld een popronde, om maar even een voorbeeldje te noemen. Zou je zoiets uiteindelijk zien zitten? Of zeg je nou, weet je, dat is helemaal, daar ligt mijn ambitie helemaal niet. Als mensen mij boeken omdat ik Luc Geers ben, omdat ze me toevallig gehoord hebben vanavond of ze zien mij ergens, is het voor mij perfect.
2: Nou, ik merk, als hij dan ergens zou willen spelen, zou dat het theater zijn.
0: Ja?
2: Ja.
0: Waarom dat? Is dat vanwege die intieme sessies die je daar kan brengen?
2: Ja, er zit een bepaalde rust in het theater. Ja. En als je dan op een, ja, gewoon over zo'n podium loopt en dan voel je die rust en je kan het bijna als een... Nou ja, niet bijna als, het is gewoon als acteur kan je dat daarmee spelen. En ik merk dat die rust, dat is wat ik zoek.
0: Ja.
2: En bij optredens. Dus dan zou ik... Ja, ik heb al in Carré gespeeld, even tussendoor. En dat zou gewoon... Die dingen dat...
0: Ja, noemt hij even tussen neus en schaamlippen door, hè? Gewoon, ik heb in Carré gespeeld. Dus echt, dus laat helemaal nergens op natuurlijk. Maar,
2: was wel de foyer van Carré.
0: Maar dat geeft toch... Nee, maar wacht even.
1: Je hebt in Carré gestaan. Einde.
2: Precies, ja.
0: Je haalt het nu daardoor voor jezelf naar beneden, terwijl het helemaal niet moet.
2: Weet ik. Dat is ook zo. Dat is, laat ik zo zeggen, dat is ook misschien onderdeel een beetje van wie ik ben en wat ik dan ook maar heb omarmd.
0: Je bent eigenlijk soms te bescheiden misschien, of niet?
2: Ja, maar ik kan dat in mezelf ook wel gaan aanvechten. Maar ik heb ook zoiets.
0: Ja,
2: laat mij dan maar gewoon muziek maken. Ja. Dan laat ik zien wat ik doe. En,
0: Ben jij bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld, te boeken voor als bruiloftzanger bijvoorbeeld?
2: Nee.
0: Zou je dat? Maar dat is wel het intieme waar dat je juist die luisteraar kan pakken.
2: Ja, misschien wel.
0: Ja.
2: Het
0: is een beetje daarom ook de vraag van, joh, zou je dat bijvoorbeeld doen, weet je?
2: Nee, dat is het voor mij. Ja, ik merk dat. Nee, ik vind creëren heel mooi. En als dat dan... Ja, als niemand dat dan ook hoort, vind ik dat ook prima.
0: Heel... Heel eerlijk, wij hebben vanavond heel veel van je gehoord. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind het leuk. Hm. Kunnen we het ook nog op plekken vinden? Dat je zegt van, joh, ik ben te vinden op... Ik noem maar wat, mijn nummers zijn te vinden op Spotify.
2: Op Spotify, zeker. Op YouTube heb ik een paar live dingen gedaan. Live EP ook op uitgebracht.
0: Leuk.
2: En... In de toekomst komt er echt nog wel nieuwe muziek online.
0: Ja?
2: Ja, alleen wanneer weet ik niet.
0: Nou, dat is heel simpel. Dat is mooi. Mensen die je nu gehoord hebben en getriggerd zijn, op wat voor manier dan ook. Als ze nou contact met jou willen opnemen vanwege het feit dat ze bijvoorbeeld zeggen, joh, kom lekker voor mijn kroeg zitten of weet ik veel wat. Het maakt niet uit wat het is. Kunnen mensen met jou in contact komen en op wat voor manier?
2: Ik denk dat Instagram voor mij het makkelijkst is. Mm-hmm. Luc Geers Music. En dan Luc is LUUK. GEERS zonder T, want die wordt er vaak tussen geplaatst. Luc Geers Music.
0: En daar kunnen ze je gewoon vinden. En dan kunnen ze sowieso genieten van muziek. Ik wil hier nog wel een keer horen spelen natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Je gaat nog 2 nummers doen. Ja. En ik wil, voordat je die kant op gaat, dan heb ik het on-air gedaan. Ik doe het straks, off-air doe ik het ook nog een keer, uiteraard. Mm-hmm. Maar ik wil het on-air sowieso, dat je weet dat ik het heel erg leuk vond dat je er was vanavond.
2: Ik vond het ook heel leuk om hier te zijn.
0: Ik heb oprecht genoten van je muziek, van je live muziek. En ik hoop je nog een keer terug te zien.
2: Graag.
0: Dus met alle soorten van genoegen. En misschien zelfs met een live band. Op dat moment weet het maar nooit. Mag ik jou vragen om Damien weer te volgen richting de speelplaats?
1: Voor de laatste keer.
0: Ja, voor de laatste keer inderdaad, Damien.
1: En voor de vierde laatste keer hier.
0: Hoe is Dave er eigenlijk onder die...
1: Dave, hoe ben jij er onder de switch?
3: Gewoon relaxed.
1: Gewoon
0: ga je niet missen, Dave?
3: Altijd.
0: Ja, want ik bedoel, je hebt ons toch wel een beetje leren kennen als je grote vrienden. En als we dan stoppen met die sessies,
3: we gaan gewoon door.
0: Ja.
1: Daar waar een deur dicht gaat, gaat een andere deur open.
0: Ja, dat is
1: de
0: waar,
1: andere
0: dat
1: kant
0: is waar,
1: van het verhaal.
0: Ja.
1: En letterlijk in dit geval, want het is gewoon een verhuizing, jongens.
0: Ja.
1: Iedereen verhuist wel eens.
0: Nou, dat hoop ik niet, want ik vind het namelijk echt een gedoe heel dat verhaal is. Maar dat zal wel aan mij liggen.
1: Ja, nee, dat is het ook en dat is het hier ook. Maar iedereen moet wel eens een keer verhuizen. En zo ook wij. Ja. En zo verhuist de redactiesessie naar iets wat met gangmakers te maken zou moeten hebben. Nou. Ondertussen staat Luc voor zijn laatste set.
0: Hij zit klaar, volgens mij, want hij zit
1: net. Moet het wel goed zeggen, anders ga ik hier leugens verkopen. Je kan het ook nog heel even meekijken via bredenu.nl, dus zeker een aanrader. We gaan luisteren naar
0: Luc Geers live.

opgesloten. Mijn gedachten dicht bij mij. Dagen worden nachten.

0: Luc Geers hoorde je live. Even een heel groot applaus. Luc, nogmaals dank. Heel erg fijn dat je er was. En graag tot de volgende keer. Luc Geers dus hier live. Even kijken, want ik weet niet, heb jij hem toevallig... Jij bent net op de redactie geweest natuurlijk. Was
1: hij
0: er
1: al? Ja, hij was er al.
0: Ja, met zijn koffer?
1: Al, met zijn koffertje. Hij zat al helemaal klaar voor je, Marco.
0: Nou, oké. Okay, dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Erwin van den Bliek. Hij is er zo meteen met zijn On Fire Radio Show. En vanavond gekleed in een... Wat voor nabij dat zijn gegaan?
1: Niet gezien? Nee, ik zag haar niet zitten.
0: Oh, ze is nog niet binnen. Ik dacht dat ik iets voorbij zag komen, maar...
1: Ik heb haar niet gezien.
0: Oké, dan is het nog een vraagteken welk habit ze aan heeft.
1: Ja, maar dan moet ik ook zeggen, ik ben ook, zeg maar... Ik heb Erwin op de redactie gezien, maar nou, ik ben er net niet op de redactie geweest. Want daarnet was ik even...
0: Oh, oké. Nee, ik ga her even kijken, want misschien dat ik iets kan... Vorige keer had ze namelijk een rood habit aan. Dat was vanwege het feit dat Marokko had gewonnen tijdens voetbal.
1: Ah,
0: dus,
1: wat solidair.
0: Ja, dat vond ik ook. Er staat niet bij of dat er al Noorwegen, Engeland moet nog beginnen. Dus ik kan nog niks erover zeggen. Ik weet niet. Misschien, volgens mij is zij voor Engeland. Dus ik weet niet wat voor kleur die hebben.
1: Ik ook niet. Niet mijn probleem.
0: Dus, maar vorige keer had ze dus wel een rood habit aan vanwege het feit dat Marokko moest spelen en gewonnen had. Dus ja, weet je, het zou zomaar kunnen dat ze hem daarom weer aan heeft.
1: Het zou zoiets. Kunnen. Weet je, ik of niet.
0: We zien het vanzelf. Kom je vanzelf achter als je vannacht de Visual Radio aan hebt. Misschien zie je er wel een keer in beeld. Wil ze ook nog wel eens een keer doen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Maar ja, pas geleden heeft ze hem een keer heel kort aangehad. Dus DJ Nonstop heb ik het namelijk over. Dat is de enige non die ze allemaal op een rijtje heeft. Wat ons betreft, tot volgende week.
1: Houdoe.

0: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Dat is wel het geluid van de zomer, hè, dit. Ah, heerlijk, man. Meer dan 25 jaar geleden alweer stonden wij lekker te plonzen op deze zomerknijter. Ik denk, ja, het is weer een warm weekend in NL. Dus laten we beginnen met een mooie zomerknijter. The Static Revenger. Aan het begin van On Fire, je hoorde Get Down, Happy People.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Solomon en Skrillex, Michel de Heij en Job de Jong. En Dexter Troy, Rick Silva, Girls Don't Think, D.O.D. En nog veel meer, met andere woorden, ja hoor. Ook in dit zinderend hete weekend.

out of my head, out of my head.

Music like you lose control.

Life is simple.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: In de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: soms moet er gewoon echt eentje doorheen. Zo'n ultieme classic. Zo'n classic waarvan je denkt, ja, deze heb ik lang niet gehoord. En wat een founder van de house. Nou, dit was een goed voorbeeldje. Hij plonsde er lekker in, hoor. Je hoorde Todd Terry aan het begin van het tweede uurtje van On Fire. En yes, die house has a feeling. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Solomon en Skrillex, Michel de Heij en Job de Jong. En

Dat is er een. Hey, Misbehave. Wij houden van die track. En die Odeon met Haley May Odeon nog een closure. In de Fabzo remix. Die mag er zijn. Het is weekend. Wil je reageren op die On Fire Radio Show? Onze lief berichtje sturen over.

Er is nieuw werk van Engelbert. Ja, we hebben omhoog heel veel gedraaid in de eerste maanden van het jaar. Nu is er een nieuwe van Engelbert samen met Mike Kroll. Optimism, zo heet hij. Ik vind het een prachtige track. Balanka hoor je ook nog. En F to this beat. Lekker hoor. En Dialora ook nog met de Shine in de remix van Lenny Ruckus en...

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: top. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de westkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dixie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.